0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Regiersen. 60 asielzoekers moeten de spoednoodopvang in Apeldoorn verlaten wegens asbestbevindingen. Zij worden ondergebracht in Breepark in Breda, waar tijdelijk plaats is voor 500 mensen. De asielopvang in Apeldoorn is op 1 juni gestart, maar is nu gesloten voor onderzoek naar de asbestlocaties. De gemeente verwacht volgende week meer duidelijkheid te krijgen over de veiligheid en toekomstige bouwwerkzaamheden. Totdat het onderzoek is afgerond, blijft de opvang gesloten en de asielzoekers in Breda. Witte Rook presenteerde een nieuw geluidskunstwerk van Michiel van der Weerthof in het Wilhelminapark van Breda. Bezoekers kunnen door het park wandelen terwijl ze luisteren naar een montage van historische bronnen en persoonlijke verhalen. Dit knipselkrant in audio brengt meer dan 135 jaar parkgeschiedenis tot leven. Het geluidswerk onthult dat het park, dat rustig lijkt, vol ligt met discussies en conflicten. Michiel van der Weerthof benadrukt dat de tijdloze herhalingen in de archieven ons leren dat polariserende tijden niet uniek zijn. Dit maakt het kunstwerk bijzonder relevant voor vandaag. Voedselbank Breda heeft een nieuwe algemeen coördinator. Alfred van den Berg is begonnen in deze functie en volgt Rombout Kermans op. Van den Berg kent de organisatie goed en zet zich nu als vrijwilliger in. Hij wil de dagelijkse werkzaamheden leiden en samenwerking met vrijwilligers bevorderen. Zijn focus ligt op aandacht, verbinding en het verantwoordelijkheid nemen voor het werk. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Mijn hart stond 8 minuten stil.
5: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
6: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Île-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht, omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terechtkwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade. En dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee, die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij, waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie onderzoekt een reeks explosies in de omgeving van de Parklaan in Raamsdonksveer. Op 30 juni waren zowel in de middag als in de avond ontploffingen. Niemand raakte daarbij gewond, wel was er schade aan een tuin en een schutting. Afgelopen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er voorwerpen gevonden die volgens de politie een explosie hadden kunnen veroorzaken. De politie onderzoekt of de incidenten iets met elkaar te maken hebben en wat de reden voor de ontploffingen is. Mensen die meer weten worden verzocht om met de politie contact op te nemen. Twee auto's zijn vrijdagmiddag op de A58 op elkaar gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van knooppunt Prinsenviel in de verbindingslus van de A58 vanuit Etten-Leurt naar de A16 richting Rotterdam. Een van de bestuurders is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij. Beide auto's liepen forse schade op en moesten door bergers worden afgevoerd. Vanwege het ongeval was de weg enige tijd gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer werd daarbij langs het ongeluk geleid. Een rolcontainer is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgebrand aan de Jacob Katsingel in Breda. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde naar de naastgelegen garageboxen. Ook de politie was aanwezig om onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er sprake is van brandstichting. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
2: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Isle-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drecht-tunnel tot stilstand gebracht omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drecht-tunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terecht kwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade en dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. 60 asielzoekers moeten de spoednoodopvang in Apeldoorn verlaten wegens asbestbevindingen. Zij worden ondergebracht in Breepark in Breda, waar tijdelijk plaats is voor 500 mensen. De asielopvang in Apeldoorn is op 1 juni gestart, maar is nu gesloten voor onderzoek naar de asbestlocaties. De gemeente verwacht volgende week meer duidelijkheid te krijgen over de veiligheid en toekomstige bouwwerkzaamheden. Totdat het onderzoek is afgerond, blijft de opvang gesloten en de asielzoekers in Breda. Witte Rook presenteerde een nieuw geluidskunstwerk van Michiel van der Weerthof in het Wilhelminapark van Breda. Bezoekers kunnen door het park wandelen terwijl ze luisteren naar een montage van historische bronnen en persoonlijke verhalen. Dit knipselkrant in audio brengt meer dan 135 jaar parkgeschiedenis tot leven. Het geluidswerk onthult dat het park, dat rustig lijkt, vol ligt met discussies en conflicten. Michiel van der Weerthof benadrukt dat de tijdloze herhalingen in de archieven ons leren dat polariserende tijden niet uniek zijn. Dit maakt het kunstwerk bijzonder relevant voor vandaag. Voedselbank Breda heeft een nieuwe algemeen coördinator. Alfred van den Berg is begonnen in deze functie en volgt Rombout Kermans op. Van den Berg kent de organisatie goed en zet zich nu als vrijwilliger in. Hij wil de dagelijkse werkzaamheden leiden en samenwerking met vrijwilligers bevorderen. Zijn focus ligt op aandacht, verbinding en het verantwoordelijkheid nemen voor het werk. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Wat kies jij? Doof of blind?
3: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
10: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
11: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
12: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Ile-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terecht kwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade en dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
13: Welkom bij Breda Nu.
14: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
13: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
14: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. 60 asielzoekers moeten de spoednoodopvang in Apeldoorn verlaten wegens asbestbevindingen. Zij worden ondergebracht in Breepark in Breda, waar tijdelijk plaats is voor 500 mensen. De asielopvang in Apeldoorn is op 1 juni gestart, maar is nu gesloten voor onderzoek naar de asbestlocaties. De gemeente verwacht volgende week meer duidelijkheid te krijgen over de veiligheid en toekomstige bouwwerkzaamheden. Totdat het onderzoek is afgerond, blijft de opvang gesloten en de asielzoekers in Breda. Witte Rook presenteerde een nieuw geluidskunstwerk van Michiel van der Weerthof in het Wilhelminapark van Breda. Bezoekers kunnen door het park wandelen terwijl ze luisteren naar een montage van historische bronnen en persoonlijke verhalen. Dit knipselkrant in audio brengt meer dan 135 jaar parkgeschiedenis tot leven. Het geluidswerk onthult dat het park, dat rustig lijkt, vol ligt met discussies en conflicten. Michiel van der Weerthof benadrukt dat de tijdloze herhalingen in de archieven ons leren dat polariserende tijden niet uniek zijn. Dit maakt het kunstwerk bijzonder relevant voor vandaag. Voedselbank Breda heeft een nieuwe algemeen coördinator. Alfred van den Berg is begonnen in deze functie en volgt Rombout Kermans op. Van den Berg kent de organisatie goed en zet zich nu als vrijwilliger in. Hij wil de dagelijkse werkzaamheden leiden en samenwerking met vrijwilligers bevorderen. Zijn focus ligt op aandacht, verbinding en het verantwoordelijkheid nemen voor het werk. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Bas Terdeel met het radionieuws op Breda Nu. Bij een Russische raketaanval op een wooncomplex in Kiev zijn vannacht zeker 4 doden en 18 gewonden gevallen. Ook 2 andere burgerdoelen, zoals garages en een warenhuis, werden geraakt. In sommige buurten van de Oekraïnse hoofdstad viel de stroom uit. Een paar uur voor de aanvallen had president Zelensky via de sociale media voor nieuwe, zware Russische aanvallen gewaarschuwd. Een supertyfoon met windsnelheden van 290 km per uur heeft op de Amerikaanse Marianeneilanden in de Stille Oceaan grote schade aangericht. Het eiland Rota zal door de hevige wind, overstromingen en golven van bijna 11 meter hoog nog wekenlang onbewoonbaar zijn, zo melden de autoriteiten. Er zijn geen meldingen van gewonden op deze Amerikaanse eilandengroep bij de Filipijnen. Afgelopen nacht is een 38-jarige man uit Amsterdam gewond geraakt bij een steekpartij in de Maria Austriastraat op het Haveneiland in de wijk Eiburg. Volgens de politie ontstond het steekincident na een ruzie. Het parool meldt dat er bij die ruzie tussen de 15 en 20 personen betrokken waren. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte is gevlucht. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van de steekpartij in de hoofdstad. Bij een inbraak in het Lalique Museum in het oosten van Frankrijk zijn gisterochtend zo'n 20 kostbare juwelen gestolen. De buit zou volgens Franse media miljoenen euro's waard zijn. De inbrekers sloegen in alle vroegte op de zondagmorgen toe en verdwenen voordat de politie ter plaatse was. Het museum in Wengen-sur-Moder in de Franse Elzas blijft voorlopig gesloten en de politie onderzoekt de bewakingsbeelden. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten, bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Een rolcontainer is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgebrand aan de Jacob Katsingel in Breda. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde naar de naastgelegen garageboxen. Ook de politie was aanwezig om onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er sprake is van brandstichting. Twee auto's zijn vrijdagmiddag op de A58 op elkaar gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van knooppunt Prinsenviel in de verbindingslus van de A58 vanuit Etten-Leurt naar de A16 richting Rotterdam. Een van de bestuurders is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij. Beide auto's liepen forse schade op en moesten door bergers worden afgevoerd. Vanwege het ongeval was de weg enige tijd gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer werd daarbij langs het ongeluk geleid. De politie onderzoekt een reeks explosies in de omgeving van de Parklaan in Raamsdonksveer. Op 30 juni waren zowel in de middag als in de avond ontploffingen. Niemand raakte daarbij gewond, wel was er schade aan een tuin en een schutting. Afgelopen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er voorwerpen gevonden die volgens de politie een explosie hadden kunnen veroorzaken. De politie onderzoekt of de incidenten iets met elkaar te maken hebben en wat de reden voor de ontploffingen is. Mensen die meer weten worden verzocht om met de politie contact op te nemen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De eerste files van de ochtendspits ontstaan nu met vertraging op de A2 Den Bosch naar Utrecht. Bij Waardenburg 20 minuten oponthoud. De A16 Breda richting Rotterdam. Bij afrit Dordrecht Centrum staat een te hoog voertuig. De weg is hier dicht. Dan de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en de brug bij Gorkum. Door wegwerkzaamheden 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Mijn hart stond 8 minuten stil.
6: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
7: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op Breda Nu. Er komen al over 2 weken strengere regels voor het afschieten van probleemwolven. Wolven die mensen aanvallen, agressief zijn of gedurende korte tijd meerdere keren paarden of vee aanvallen, mogen worden afgeschoten. Gemeenten en provincies kunnen daarvoor vergunning verlenen. De wolven mogen ook met een paintballgeweer of met licht en geluid worden afgeschrikt. Dit schrijft staatssecretaris Erkens van Landbouw en Natuur aan de Tweede Kamer. Bij het WK voetbal heeft Engeland vannacht Mexico uitgeschakeld door met 3-2 te winnen. Brazilië werd verrassend uitgeschakeld door Noorwegen dat met 2-1 won. Beide landen ontmoeten elkaar nu in de kwartfinale. Intussen heeft de FIFA de schorsing van de Amerikaanse uitblinker Bellingham omgezet naar een voorlopige straf, zodat deze in de wedstrijd tegen België kan spelen. Het is een ongebruikelijke beslissing die na een telefoontje van de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino genomen zou zijn. Bij een Russische raketaanval op een wooncomplex in Kiev zijn vannacht zeker 4 doden en 18 gewonden gevallen. Ook 2 andere burgerdoelen, zoals garages en een warenhuis, werden geraakt. In sommige buurten van de Oekraïnse hoofdstad viel de stroom uit. Een paar uur voor de aanvallen had president Zelensky via de sociale media voor nieuwe, zware Russische aanvallen gewaarschuwd. Een supertyfoon met windsnelheden van 290 km per uur heeft op de Amerikaanse Marianeneilanden in de Stille Oceaan grote schade aangericht. Het eiland Rota zal door de hevige wind, overstromingen en golven van bijna 11 meter hoog nog wekenlang onbewoonbaar zijn, zo melden de autoriteiten. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten, bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt op gang met vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en Waardenburg heb je nu een kwartier vertraging. Op de A16, Breda richting Rotterdam, gebeurde bij Dordrecht een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar hier heb je nog een half uur vertraging. De A17, Roosendaal richting Dordrecht, bij knooppunt Klaverpolder 10 minuten op onthoud. A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden 20 minuten vertraging. En op de A59 richting knooppunt Zonzeel. Bij knooppunt Zonzeel nu 10 minuten langzaam rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien.
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. De politie onderzoekt een reeks explosies in de omgeving van de Parklaan in Raamstongsveer. Op 30 juni waren zowel in de middag als in de avond ontploffingen. Niemand raakte daarbij gewond, wel was er schade aan een tuin en een schutting. Afgelopen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er voorwerpen gevonden die volgens de politie een explosie hadden kunnen veroorzaken. De politie onderzoekt of de incidenten iets met elkaar te maken hebben en wat de reden voor de ontploffingen is. Mensen die meer weten worden verzocht om met de politie contact op te nemen. Twee auto's zijn vrijdagmiddag op de A58 op elkaar gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van knooppunt Prinsenviel in de verbindingslus van de A58 vanuit Etten-Leurt naar de A16 richting Rotterdam. Een van de bestuurders is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij. Beide auto's liepen forse schade op en moesten door bergers worden afgevoerd. Vanwege het ongeval was de weg enige tijd gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer werd daarbij langs het ongeluk geleid. Een rolcontainer is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgebrand aan de Jacob Katsingel in Breda. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde naar de naastgelegen garageboxen. Ook de politie was aanwezig om onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er sprake is van brandstichting. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang met vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg duurt er een half uur langer over. De A16 Breda richting Rotterdam. Bij Zevenbergse Hoek 25 minuten op onthoud. Dan de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Bij knooppunt Klaverpolder 10 minuten langzaam rijden. De A27 Breda richting Gorkum. Bij de brug bij Gorkum 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem bij knooppunt Bankhoef 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: Wat kies jij? Doof of blind?
7: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Bas Terleeuw met het radio nieuws op Breda Nu. Er zijn in het eerste kwartaal van dit jaar bijna 20% minder nieuwbouwwoningen verkocht. De daling kan volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek worden verklaard door minder afgegeven bouwvergunningen. Bestaande koopwoningen zijn wel vaker verkocht. Daar was een stijging van 9% te zien. De verkoopprijzen voor bestaande en nieuwbouwwoningen stegen in het eerste kwartaal met zo'n 5%. Het Verenigd Koninkrijk scherpt de regels voor politieke donaties aan om buitenlandse beïnvloeding van de verkiezingen tegen te gaan. Politici moeten giften voortaan eerder melden en ook aantonen waar het geld vandaan komt. Er komen strengere regels voor grote donaties van bedrijven en mensen die niet in het land wonen. De Britse regering heeft signalen van inmenging in de verkiezingen door onder meer Rusland, China en Iran. Er komen al over 2 weken strengere regels voor het afschieten van probleemwolven. Wolven die mensen aanvallen, agressief zijn of gedurende korte tijd meerdere keren paarden of vee aanvallen, mogen worden afgeschoten. Gemeenten en provincies kunnen daarvoor vergunning verlenen. De wolven mogen ook met een paintballgeweer of met licht en geluid worden afgeschrikt. Dit schrijft staatssecretaris Erkens van Landbouw en Natuur aan de Tweede Kamer. Bij het WK voetbal heeft Engeland vannacht Mexico uitgeschakeld door met 3-2 te winnen. Brazilië werd verrassend uitgeschakeld door Noorwegen dat met 2-1 won. Beide landen ontmoeten elkaar nu in de kwartfinale. Intussen heeft de FIFA de schorsing van de Amerikaanse uitblinker Balogun omgezet naar een voorlopige straf, zodat deze in de wedstrijd tegen België kan spelen. Het is een ongebruikelijke beslissing die na een telefoontje van de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino genomen zou zijn. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten, bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang met vertraging op de A2 Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg heb je 20 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam, bij Dordrecht 20 minuten oponthoud. De A27 Breda richting Gorkum, bij de Gorkum 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam, tussen knooppunt Sabina en afrit Numansdorp heb je 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Welkom bij Breda Nu.
12: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
12: Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Twee auto's zijn vrijdagmiddag op de A58 op elkaar gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van knooppunt Prinsenviel in de verbindingslus van de A58 vanuit Etten-Leurt naar de A16 richting Rotterdam. Een van de bestuurders is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij. Beide auto's liepen forse schade op en moesten door bergers worden afgevoerd. Vanwege het ongeval was de weg enige tijd gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer werd daarbij langs het ongeluk geleid. Een rolcontainer is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgebrand aan de Jacob Katsingel in Breda. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde naar de naastgelegen garageboxen. Ook de politie was aanwezig om onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er sprake is van brandstichting. De politie onderzoekt een reeks explosies in de omgeving van de Parklaan in Raamsdonksveer. Op 30 juni waren zowel in de middag als in de avond ontploffingen. Niemand raakte daarbij gewond, wel was er schade aan een tuin en een schutting. Afgelopen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er voorwerpen gevonden die volgens de politie een explosie hadden kunnen veroorzaken. De politie onderzoekt of de incidenten iets met elkaar te maken hebben en wat de reden voor de ontploffingen is. Mensen die meer weten worden verzocht om met de politie contact op te nemen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits is in volle gang met vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg duurt er een half uur langer over. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en knooppunt de Bregseplein meer dan een uur vertraging. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Bij knooppunt Noordhoek een kwartier oponthoud. De A27 Breda richting Gorkum. Bij Gorkum een half uur vertraging door wegwerkzaamheden. En tot slot de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Bij de afrit Oud-Beijerland doen we er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op Breda Nu. In Teheran is de begrafenisstoet van Ali Khamenei van start gegaan. In een naar verwachting 12 uur lang durende optocht wordt de lijkkist door de stad gedragen, gevolgd door een grote menigte. De zoon en opvolger van de door Israël en de VS gedode Iraanse opperleider Mojtaba Khamenei heeft zich nog altijd niet laten zien. 3 andere zoons hebben wel afscheid van hun vader genomen. Donderdag vindt de begrafenis plaats in de geboortestad van Khamenei, Mashhad. De bosbrand bij het Zuid-Franse Perpignan is nog altijd niet onder controle. 10.000 bewoners zijn geëvacueerd. Zij mogen nog niet terugkeren voordat het gevaar is geweken. De lagere temperaturen in de nacht en het afnemen van de wind hebben wel geholpen bij het blussen van de brand, aldus de autoriteiten. Er is al bijna 5.000 hectare natuur verwoest en er zijn tot nu toe 5 gewonden gevallen, waaronder een brandweerman. Bij de Haagse Hogeschool is er grote onrust tussen docenten en leidinggevenden. Volgens de vakbonden is er sprake van een angstcultuur. In 2 jaar tijd zijn er meer dan 100 meldingen bij de ombudsman van de school gedaan over intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Na een onderzoek van de arbeidsinspectie zegt de Haagse Hogeschool te gaan werken aan een verbetering van de werkcultuur met een plan van aanpak over sociale veiligheid. Dat meldt Omroep West. Er zijn in het eerste kwartaal van dit jaar bijna 20% minder nieuwbouwwoningen verkocht. De daling kan volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek worden verklaard door minder afgegeven bouwvergunningen. Bestaande koopwoningen zijn wel vaker verkocht. Daar was een stijging van 9% te zien. De verkoopprijzen voor bestaande en nieuwbouwwoningen stegen in het eerste kwartaal met zo'n 5%. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten, bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nog veel vertraging in het zuiden van het land. Te beginnen op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg 12 kilometer file met een half uur vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam. Bij knooppunt Terbrechtseplein een uur op onthoud. Van de A27 Breda richting Gorkum. Bij Gorkum door wegwerkzaamheden 20 minuten vertraging. De A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Bij afrit Oud-Beijerland een kwartier extra reistijd. En tot slot de N3 Papendrecht richting Dordrecht. Tussen Dordrecht Stadspolder en de aansluiting met de A16 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: op de helft.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Een rolcontainer is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgebrand aan de Jacob Katsingel in Breda. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde naar de naastgelegen garageboxen. Ook de politie was aanwezig om onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er sprake is van brandstichting. Twee auto's zijn vrijdagmiddag op de A58 op elkaar gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van knooppunt Prinsenviel in de verbindingslus van de A58 vanuit Etten-Leurt naar de A16 richting Rotterdam. Een van de bestuurders is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij. Beide auto's liepen forse schade op en moesten door bergers worden afgevoerd. Vanwege het ongeval was de weg enige tijd gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer werd daarbij langs het ongeluk geleid. De politie onderzoekt een reeks explosies in de omgeving van de Parklaan in Raamsdonksveer. Op 30 juni waren zowel in de middag als in de avond ontploffingen. Niemand raakte daarbij gewond, wel was er schade aan een tuin en een schutting. Afgelopen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er voorwerpen gevonden die volgens de politie een explosie hadden kunnen veroorzaken. De politie onderzoekt of de incidenten iets met elkaar te maken hebben en wat de reden voor de ontploffingen is. Mensen die meer weten worden verzocht om met de politie contact op te nemen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het aantal files neemt af. Je hebt nog vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en knooppunt Everdingen heb je 25 minuten oponthoud. Op de A16, Breda richting Rotterdam, bij knooppunt Ridderkerk 35 minuten vertraging. Op de A17, Roosendaal richting Dordrecht, tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder 10 minuten vertraging. Op de A27, Breda richting Gorkum, bij Gorkum door wegwerkzaamheden 20 minuten oponthoud. En tot slot de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam, bij Rotterdam-Zuidplein 25 kilometer file met 35 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op Breda Nu. Het Britse luchtvaartbedrijf EasyJet wordt misschien overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Castle Lake. De Amerikanen bieden ruim 6 miljard euro voor de low-budget airline, vooral aantrekkelijk vanwege de start- en landingsrechten op de luchthavens van Milaan, Genève en Londen. EasyJet heeft ook een relatief nieuwe vloot met moderne vliegtuigen van Airbus. Het is nog niet zeker of het bod definitief wordt. Door strengere Europese wetgeving voor de haaienvangst worden er minder haaienvinnen geëxporteerd. Vorig jaar werd er in totaal toch nog altijd bijna 3 miljoen kilo aan vinnen naar China verkocht. Maar dat is een afname met 15%. Zo blijkt uit cijfers van het Europese Statistiekbureau. Er worden elk jaar naar schatting 1 miljoen haaien gevangen en zonder hun vinnen terug in zee gegooid waar ze sterven. Spanje is daarbij de koploper, zo meldt de Volkskrant. In Teheran is de begrafenisstoet van Ali Khamenei van start gegaan. In een naar verwachting 12 uur lang durende optocht wordt de lijkkist door de stad gedragen, gevolgd door een grote menigte. De zoon en opvolger van de door Israël en de VS gedode Iraanse opperleider Mojtaba Khamenei heeft zich nog altijd niet laten zien. Drie andere zoons hebben wel afscheid van hun vader genomen. Donderdag vindt de begrafenis plaats in de geboortestad van Khamenei, Mashhad. De bosbrand bij het Zuid-Franse Perpignan is nog altijd niet onder controle. 10.000 bewoners zijn geëvacueerd. Zij mogen nog niet terugkeren voordat het gevaar is geweken. De lagere temperaturen in de nacht en het afnemen van de wind hebben wel geholpen bij het blussen van de brand, aldus de autoriteiten. Er is al bijna 5000 hectare natuur verwoest en er zijn tot nu toe 5 gewonden gevallen, waaronder een brandweerman. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten, bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: hebben.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Witte Rook presenteerde een nieuw geluidskunstwerk van Michiel van der Weerthof in het Wilhelminapark van Breda. Bezoekers kunnen door het park wandelen terwijl ze luisteren naar een montage van historische bronnen en persoonlijke verhalen. Dit knipselkrant in audio brengt meer dan 135 jaar parkgeschiedenis tot leven. Het geluidswerk onthult dat het park, dat rustig lijkt, vol ligt met discussies en conflicten. Michiel van der Weerthof benadrukt dat de tijdloze herhalingen in de archieven ons leren dat polariserende tijden niet uniek zijn. Dit maakt het kunstwerk bijzonder relevant voor vandaag. Voedselbank Breda heeft een nieuwe algemeen coördinator. Alfred van den Berg is begonnen in deze functie en volgt Rombout Kermans op. Van den Berg kent de organisatie goed en zet zich nu als vrijwilliger in. Hij wil de dagelijkse werkzaamheden leiden en samenwerking met vrijwilligers bevorderen. Zijn focus ligt op aandacht, verbinding en het verantwoordelijkheid nemen voor het werk. 60 asielzoekers moeten de spoednoodopvang in Apeldoorn verlaten wegens asbestbevindingen. Zij worden ondergebracht in Breepark in Breda, waar tijdelijk plaats is voor 500 mensen. De asielopvang in Apeldoorn is op 1 juni gestart, maar is nu gesloten voor onderzoek naar de asbestlocaties. De gemeente verwacht volgende week meer duidelijkheid te krijgen over de veiligheid en toekomstige bouwwerkzaamheden. Totdat het onderzoek is afgerond, blijft de opvang gesloten en de asielzoekers in Breda. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
7: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Bas Terleeuw met het radio nieuws op Breda Nu. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 11 doden en 56 gewonden gevallen. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw een dringende oproep gedaan aan de VS en Europa om Patriot-raketten te leveren. Behalve een wooncomplex werden vannacht door Rusland ook andere burgerdoelen geraakt, zoals garages en een warenhuis. In sommige wijken van de Oekraïense hoofdstad viel de stroom uit. Er zijn 14 nieuwe verdachten in de grote kindermishandelingszaak rond een crash in de Indonesische stad Yogyakarta. De directeur van het kinderdagverblijf was al aangehouden. Er zijn nu 27 verdachten, waaronder verzorgers en een beveiliger. De politie trof bij een eerdere inval tientallen vastgebonden kinderen aan. Ouders zeggen dat hun kinderen met verwondingen thuis kwamen. De crash werkte zonder vergunning en nam meer kinderen aan dan het personeel aankon. Het Britse luchtvaartbedrijf EasyJet wordt misschien overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Castle Lake. De Amerikanen bieden ruim 6 miljard euro voor de low-budget airline, vooral aantrekkelijk vanwege de start- en landingsrechten op de luchthavens van Milaan, Genève en Londen. EasyJet heeft ook een relatief nieuwe vloot met moderne vliegtuigen van Airbus. Het is nog niet zeker of het bod definitief wordt. Door strengere Europese wetgeving voor de haaienvangst worden er minder haaienvinnen geëxporteerd. Vorig jaar werd er in totaal toch nog altijd bijna 3 miljoen kilo aan vinnen naar China verkocht. Maar dat is een afname met 15%. Zo blijkt uit cijfers van het Europese Statistiekbureau. Er worden elk jaar naar schatting 1 miljoen haaien gevangen en zonder hun vinnen terug in zee gegooid waar ze sterven. Spanje is daarbij de koploper, zo meldt de Volkskrant. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: Dit is Breda Nu.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Witte Rook presenteerde een nieuw geluidskunstwerk van Michiel van der Weerthof in het Wilhelminapark van Breda. Bezoekers kunnen door het park wandelen terwijl ze luisteren naar een montage van historische bronnen en persoonlijke verhalen. Dit knipselkrant in audio brengt meer dan 135 jaar parkgeschiedenis tot leven. Het geluidswerk onthult dat het park, dat rustig lijkt, vol ligt met discussies en conflicten. Michiel van der Weerthof benadrukt dat de tijdloze herhalingen in de archieven ons leren dat polariserende tijden niet uniek zijn. Dit maakt het kunstwerk bijzonder relevant voor vandaag. Voedselbank Breda heeft een nieuwe algemeen coördinator. Alfred van den Berg is begonnen in deze functie en volgt Rombout Kermans op. Van den Berg kent de organisatie goed en zet zich nu als vrijwilliger in. Hij wil de dagelijkse werkzaamheden leiden en samenwerking met vrijwilligers bevorderen. Zijn focus ligt op aandacht, verbinding en het verantwoordelijkheid nemen voor het werk. 60 asielzoekers moeten de spoednoodopvang in Apeldoorn verlaten wegens asbestbevindingen. Zij worden ondergebracht in Breepark in Breda, waar tijdelijk plaats is voor 500 mensen. De asielopvang in Apeldoorn is op 1 juni gestart, maar is nu gesloten voor onderzoek naar de asbestlocaties. De gemeente verwacht volgende week meer duidelijkheid te krijgen over de veiligheid en toekomstige bouwwerkzaamheden. Totdat het onderzoek is afgerond, blijft de opvang gesloten en de asielzoekers in Breda. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. In België zijn 6 minderjarigen opgepakt die van plan waren een aanslag te plegen op een school in Hasselt, net over de Nederlandse grens. Dat meldt het Belgische parket. De politie kwam de jongeren op het spoor omdat ze in dezelfde chatgroep op TikTok zaten. In die groep werd gedreigd een aanval met chemische stoffen op de school en de directie uit te voeren en het pand in brand te steken. De 6 zullen worden voorgeleid bij de jeugdrechter. De adviesprijs voor een liter diesel is bijna terug op het oude niveau en is op sommige plekken gedaald tot onder de 2 euro. Bij grote tankstations aan de snelweg kost een liter nog 2,30 euro. En dat is de adviesprijs, maar die is al wel 50 cent minder dan in april. Diesel onder de 2 euro wordt her en der door prijsvechters als Tink en Macro aangeboden. Volgens United Consumers is het voor pomphouders een bewuste keuze om een 1 in hun prijs te hebben staan. Dat voelt voor klanten goedkoper. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 11 doden en 56 gewonden gevallen. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw een dringende oproep gedaan aan de Verenigde Staten en Europa om Patriot-raketten te leveren. Behalve een wooncomplex werden vannacht door Rusland ook andere burgerdoelen geraakt, zoals garages en een warenhuis. In sommige wijken van de Oekraïense hoofdstad viel de stroom uit. Er zijn 14 nieuwe verdachten in de grote kindermishandelingszaak rond een crash in de Indonesische stad Yogyakarta. De directeur van het kinderdagverblijf was al aangehouden. Er zijn nu 27 verdachten, waaronder verzorgers en een beveiliger. De politie trof bij een eerdere inval tientallen vastgebonden kinderen aan. Ouders zeggen dat hun kinderen met verwondingen thuis kwamen. De crash werkte zonder vergunning en nam meer kinderen aan dan het personeel aankon. En dan nog het weer. De zon laat zich steeds vaker zien en de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 graden aan de kust en 29 graden in het zuidoosten en er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt nog langzaam in de regio op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg heb je een kwartier vertraging. Op de A2 richting Den Bosch bij Zaltbommel een kwartier op onthoud. Van de A16 Breda richting Rotterdam. Bij knooppunt Klaverpolder is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechte rijstrook dicht en dat kost je 10 minuten. Op de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden 20 minuten vertraging. En tot slot de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Bij Barendrecht duurde een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. Twee auto's zijn vrijdagmiddag op de A58 op elkaar gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van knooppunt Prinsenviel in de verbindingslus van de A58 vanuit Etten-Leurt naar de A16 richting Rotterdam. Een van de bestuurders is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij. Beide auto's liepen forse schade op en moesten door bergers worden afgevoerd. Vanwege het ongeval was de weg enige tijd gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer werd daarbij langs het ongeluk geleid. De politie onderzoekt een reeks explosies in de omgeving van de Parklaan in Raamsdonksveer. Op 30 juni waren zowel in de middag als in de avond ontploffingen. Niemand raakte daarbij gewond, wel was er schade aan een tuin en een schutting. Afgelopen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er voorwerpen gevonden die volgens de politie een explosie hadden kunnen veroorzaken. De politie onderzoekt of de incidenten iets met elkaar te maken hebben en wat de reden voor de ontploffingen is. Mensen die meer weten worden verzocht om met de politie contact op te nemen. Een rolcontainer is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgebrand aan de Jacob Katsingel in Breda. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde naar de naastgelegen garageboxen. Ook de politie was aanwezig om onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er sprake is van brandstichting. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt nog langzaam in de regio op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg heb je een kwartier vertraging. Op de A2 richting Den Bosch bij Zaltbommel een kwartier op onthoud. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Bij knooppunt Klavenpolder is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechte rijstrook dicht en dat kost je 10 minuten. Op de A27, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden 20 minuten vertraging. En tot slot de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Bij Barendrecht duurde een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: heel Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De twee jongens van 15 die gisterochtend om het leven kwamen bij een ongeluk in de gemeente Maashorst reden zonder toestemming in de auto van hun ouders, dat meldt Omroep Brabant. Ze zouden die nacht naar een feestje zijn geweest en op de terugweg reden ze tegen een boom aan de Boekelse dijk in het dorpje Zeeland. Al snel bleek dat ze allebei waren omgekomen. De twee zaten op school in Veghel. Daar zijn vandaag slachtofferhulp en de GGD aanwezig om leerlingen te steunen. In een gevangenis in Sri Lanka is een opstand uitgebroken waarbij tot nu toe 25 mensen om het leven zijn gekomen. 100 mensen raakten gewond. Onder de slachtoffers zijn zowel medewerkers als gevangenen. De rellen begonnen gisterochtend lokale tijd. Politie en cipiers hebben de controle over de gevangenis nog niet helemaal terug. De gevangenis ligt in Negombo, zo'n 35 kilometer ten noorden van de hoofdstad Colombo. Wat de aanleiding voor de opstand is, is nog niet bekend. In België zijn 6 minderjarigen opgepakt die van plan waren een aanslag te plegen op een school in Hasselt, net over de Nederlandse grens. Dat meldt het Belgische parket. De politie kwam de jongeren op het spoor omdat ze in dezelfde chatgroep op TikTok zaten. In die groep werd gedreigd een aanval met chemische stoffen op de school en de directie uit te voeren en het pand in brand te steken. De 6 zullen worden voorgeleid bij de jeugdrechter. De adviesprijs voor een liter diesel is bijna terug op het oude niveau en is op sommige plekken gedaald tot onder de 2 euro. Bij grote tankstations aan de snelweg kost een liter nog 2,30 euro. En dat is de adviesprijs, maar die is al wel 50 cent minder dan in april. Diesel onder de 2 euro wordt her en der door prijsvechters als Tink en Macro aangeboden. Volgens United Consumers is het voor pomphouders een bewuste keuze om een 1 in hun prijs te hebben staan. Dat voelt voor klanten goedkoper. En dan nog het weer. De zon laat zich steeds vaker zien en de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 graden aan de kust en 29 graden in het zuidoosten en er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt nog langzaam in de regio op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg heb je een kwartier vertraging. Op de A2 richting Den Bosch bij Zaltbommel een kwartier op onthoud. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Bij knooppunt Klaverpolder is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechte rijstrook dicht en dat kost je 10 minuten. Op de A27, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden 20 minuten vertraging. En tot slot de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Bij Barendrecht duurde een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Voedselbank Breda heeft een nieuwe algemeen coördinator. Alfred van den Berg is begonnen in deze functie en volgt Rombout Kermans op. Van den Berg kent de organisatie goed en zet zich nu als vrijwilliger in. Hij wil de dagelijkse werkzaamheden leiden en samenwerking met vrijwilligers bevorderen. Zijn focus ligt op aandacht, verbinding en het verantwoordelijkheid nemen voor het werk. 60 asielzoekers moeten de spoednoodopvang in Apeldoorn verlaten wegens asbestbevindingen. Zij worden ondergebracht in Breepark in Breda, waar tijdelijk plaats is voor 500 mensen. De asielopvang in Apeldoorn is op 1 juni gestart, maar is nu gesloten voor onderzoek naar de asbestlocaties. De gemeente verwacht volgende week meer duidelijkheid te krijgen over de veiligheid en toekomstige bouwwerkzaamheden. Totdat het onderzoek is afgerond, blijft de opvang gesloten en de asielzoekers in Breda. Witte Rook presenteerde een nieuw geluidskunstwerk van Michiel van der Weerthof in het Wilhelminapark van Breda. Bezoekers kunnen door het park wandelen terwijl ze luisteren naar een montage van historische bronnen en persoonlijke verhalen. Dit knipselkrant in audio brengt meer dan 135 jaar parkgeschiedenis tot leven. Het geluidswerk onthult dat het park, dat rustig lijkt, vol ligt met discussies en conflicten. Michiel van der Weerthof benadrukt dat de tijdloze herhalingen in de archieven ons leren dat polariserende tijden niet uniek zijn. Dit maakt het kunstwerk bijzonder relevant voor vandaag. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt nog langzaam in de regio op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg heb je een kwartier vertraging. Op de A2 richting Den Bosch bij Zaltbommel een kwartier op onthoud. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Bij knooppunt Klaverpolder is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechte rijstrook dicht en dat kost je 10 minuten. Op de A27, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden 20 minuten vertraging. En tot slot de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Bij Barendrecht duurt er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
1: Breda nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
6: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
7: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
8: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
9: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda nu. Na bijna 20 jaar ontbindt Hamas het bestuur in de Gazastrook. Dit maakt de komst van een nieuw bestuur mogelijk, zoals staat in het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. Nu komt er het Palestijnse comité NCAG dat door Amerika samengesteld is als overgangsbestuur om het gebied te herbouwen en besturen. De ontbinding is een grote stap voor Hamas dat sinds 2007 over de Gazastrook regeerde. In Teheran hebben miljoenen Iraniërs meegelopen met de begrafenisstoet van de opperste leider Ali Khamenei. Het gaat om de grootste opkomst tot nu toe in een week vol afscheidsrituelen. De kisten met Khamenei en 4 familieleden werden in een vrachtwagen door de stad gereden. De uitvaart duurt tot en met donderdag en veel Iraanse leiders hebben zich laten zien. Grote afwezige was Mojtaba Khamenei, zijn zoon en nieuwe Ayatollah. Sinds zijn benoeming is hij niet in het openbaar gezien. De 2 jongens van 15 die gisterochtend om het leven kwamen bij een ongeluk in de gemeente Maashorst reden zonder toestemming in de auto van hun ouders, dat meldt Omroep Brabant. Ze zouden die nacht naar een feestje zijn geweest en op de terugweg reden ze tegen een boom aan de Boekelse dijk in het dorpje Zeeland. Al snel bleek dat ze allebei waren omgekomen. De 2 zaten op school in Veghel. Daar zijn vandaag slachtofferhulp en de GGD aanwezig om leerlingen te steunen. In een gevangenis in Sri Lanka is een opstand uitgebroken waarbij tot nu toe 25 mensen om het leven zijn gekomen. 100 mensen raakten gewond. Onder de slachtoffers zijn zowel medewerkers als gevangenen. De rellen begonnen gisterochtend lokale tijd. Politie en cipiers hebben de controle over de gevangenis nog niet helemaal terug. De gevangenis ligt in Negombo, zo'n 35 kilometer ten noorden van de hoofdstad Colombo. Wat de aanleiding voor de opstand is, is nog niet bekend. En dan nog het weer. De zon laat zich steeds vaker zien en de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 graden aan de kust en 29 graden in het zuidoosten en er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Een auto en een vrachtwagen zijn maandagochtend op elkaar gebotst op de Graaf Hendrik Drielaan in Breda. Bij het ongeval raakte niemand gewond. De auto liep wel zware schade op en is door een berger meegenomen. Handhavers van de gemeente leiden het verkeer om het ongeval heen. De verkeersveiligheid op de Graaf Hendrik Drielaan staat al langer ter discussie. Bewoner Stefan de Graaf is onlangs een petitie gestart om aandacht te vragen voor de situatie in de straat. Volgens hem gebeuren er regelmatig ongelukken en bijna ongelukken, vooral bij de oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. De petitie is inmiddels bijna 270 keer ondertekend. Een handhaver in Breda is zaterdag mishandeld bij een wegafzetting. Dat liet wethouder Eddy Fuster zondagavond weten via sociale media. Hij noemt het waanzinnig dat handhavers regelmatig met geweld te maken krijgen. Volgens BN De Stem is een 35-jarige man uit Oosterhout aangehouden voor de mishandeling. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Fuster meldt dat een maand geleden een vergelijkbaar incident plaatsvond, waarbij eveneens een handhaver werd mishandeld bij een wegafzetting. Dit doet veel met onze mensen, schrijft de wethouder ook nog in het bericht. In het nieuwe coalitieakkoord staat dat het college handhavers naast een wapenstok ook wil gaan uitrusten met pepperspray. Een auto is zondagavond uit de bocht gevlogen bij knooppunt Prinsenviel op de verbindingsweg tussen de A58 vanuit Etten-Leur naar de A16 richting Rotterdam. De auto botste eerst tegen de vangrail en kwam uiteindelijk midden op de weg tot stilstand. De bestuurster is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De auto is weggesleept. Omdat de vangrail moest worden gerepareerd, werd de verbindingsweg tijdelijk afgesloten. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hey opa, hoor je dat?
4: Huh?
3: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Mijn hart stond 8 minuten stil.
7: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
8: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Het escalerende geweld in Soedan wordt veroordeeld door de Mensenrechtenraad van de VN en die gaat mogelijke misstanden van de paramilitaire Rapid Support Forces onderzoeken. Groot-Brittannië heeft bij de Raad een melding gedaan van wreedheden bij de belegering van El Obeid. Volgens de Britse ambassadeur lijken die op oorlogsmisdaden en hij vindt dat deze zich niet mogen herhalen. Er wordt melding gemaakt van onder andere ontvoeringen, marteling en executies zonder proces. Winkelketen Wibra heeft het afgelopen jaar 63 nieuwe filialen geopend en zag de omzet met meer dan 25% stijgen tot 362 miljoen euro, een record. In totaal zijn er in ons land nu 360 winkels, in België 71 en 2 in Frankrijk. Topman Bas Duizend van Wibra zegt dat er de afgelopen jaren bewust geïnvesteerd is in het assortiment, de winkels en de organisatie. Ook is er een nieuw distributiecentrum in Apeldoorn, waarmee het bedrijf de logistieke capaciteit heeft om verder te groeien. Na bijna 20 jaar ontbindt Hamas het bestuur in de Gazastrook. Dit maakt de komst van een nieuw bestuur mogelijk, zoals staat in het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. Nu komt er het Palestijnse comité NCAG, dat door Amerika samengesteld is als overgangsbestuur om het gebied te herbouwen en besturen. De ontbinding is een grote stap voor Hamas, dat sinds 2007 over de Gazastrook regeerde. In Teheran hebben miljoenen Iraniërs meegelopen met de begrafenisstoet van de opperste leider Ali Khamenei. Het gaat om de grootste opkomst tot nu toe in een week vol afscheidsrituelen. De kisten met Khamenei en 4 familieleden werden in een vrachtwagen door de stad gereden. De uitvaart duurt tot en met donderdag en veel Iraanse leiders hebben zich laten zien. Grote afwezige was Mojtaba Khamenei, zijn zoon en nieuwe Ayatollah. Sinds zijn benoeming is hij niet in het openbaar gezien. En dan nog het weer. De zon laat zich steeds vaker zien en de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 graden aan de kust en 29 graden in het zuidoosten en er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Een auto is zondagavond uit de bocht gevlogen bij knooppunt Prinsenviel op de verbindingsweg tussen de A58 vanuit Etten-Leur naar de A16 richting Rotterdam. De auto botste eerst tegen de vangrail en kwam uiteindelijk midden op de weg tot stilstand. De bestuurster is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De auto is weggesleept. Omdat de vangrail moest worden gerepareerd, werd de verbindingsweg tijdelijk afgesloten. Een handhaver in Breda is zaterdag mishandeld bij een wegafzetting. Dat liet wethouder Eddie Furster zondagavond weten via sociale media. Hij noemt het waanzinnig dat handhavers regelmatig met geweld te maken krijgen. Volgens BN De Stem is een 35-jarige man uit Oosterhout aangehouden voor de mishandeling. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Furster meldt dat een maand geleden een vergelijkbaar incident plaatsvond, waarbij eveneens een handhaver werd mishandeld bij een wegafzetting. Dit doet veel met onze mensen, schrijft de wethouder ook nog in het bericht. In het nieuwe coalitieakkoord staat dat het college handhavers naast een wapenstok ook wil gaan uitrusten met pepperspray. Een auto en een vrachtwagen zijn maandagochtend op elkaar gebotst op de Graaf Hendrik Drielaan in Breda. Bij het ongeval raakte niemand gewond. De auto liep wel zware schade op en is door een berger meegenomen. Handhavers van de gemeente leiden het verkeer om het ongeval heen. De verkeersveiligheid op de Graaf Hendrik Drielaan staat al langer ter discussie. Bewoner Stefan de Graaf is onlangs een petitie gestart om aandacht te vragen voor de situatie in de straat. Volgens hem gebeuren er regelmatig ongelukken en bijna ongelukken, vooral bij de oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. De petitie is inmiddels bijna 270 keer ondertekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De Europese Commissie stuurt 4 blusvliegtuigen naar Zuid-Frankrijk om te helpen de natuurbranden te bestrijden in het kader van het Europese systeem voor bosbrandbestrijding. De toestellen komen vandaag nog aan vanuit Cyprus en Zweden en zullen de brandweer bij Perpignan gaan versterken. Ook in Portugal woeden flinke bosbranden. Dat land krijgt extra hulp van Spanje en Italië in de vorm van 45 voertuigen en 3 blusvliegtuigen. Ook is een onbekend aantal brandweerlieden uit 14 Europese landen preventief afgereisd naar risicogebieden. Koningsdag wordt door de koninklijke familie volgend jaar gevierd in Lelystad. En dat is extra bijzonder omdat koning Willem-Alexander dan 60 jaar wordt. Het is 20 jaar geleden dat de koninklijke familie de verjaardag van het staatshoofd in Flevoland vierde. In 2006 deed koningin Beatrix dat in Zeewolde en Almere. Na volgend jaar is er nog 1 provincie waar Willem-Alexander Koningsdag nog niet heeft gevierd. En dat is Zeeland. Het escalerende geweld in Soedan wordt veroordeeld door de Mensenrechtenraad van de VN en die gaat mogelijke misstanden van de paramilitaire Rapid Support Forces onderzoeken. Groot-Brittannië heeft bij de Raad een melding gedaan van wreedheden bij de belegering van El Obeid. Volgens de Britse ambassadeur lijken die op oorlogsmisdaden en hij vindt dat deze zich niet mogen herhalen. Er wordt melding gemaakt van onder andere ontvoeringen, marteling en executies zonder proces. Winkelketen Wibra heeft het afgelopen jaar 63 nieuwe filialen geopend en zag de omzet met meer dan 25% stijgen tot 362 miljoen euro. Een record. In totaal zijn er in ons land nu 360 winkels. In België 71 en 2 in Frankrijk. Topman Bas Duizend van Wibra zegt dat er de afgelopen jaren bewust geïnvesteerd is in het assortiment, de winkels en de organisatie. En dan nog het weer. De zon laat zich steeds vaker zien en de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 graden aan de kust en 29 graden in het zuidoosten. En er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer in onze regio op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Kwartiervertraging bij Zaltbommel. A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Klaverpolder. Een kop van 17 kilometer file vanaf knooppunt Ridderkerk. 20 minuten vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht bij Klaverpolder. 10 minuten vertraging door die file op de A16. 20 minuten vertraging op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij Oosterhout. Dan is de A29 de hoogte van de Heinenoordtunnel dicht vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Staat de hoge vrachtwagen voor de tunnel. Hou rekening met een kwartier vertraging. Op de N62 Belgische grens Borselen bij een hoek 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. Na een ongeluk is daar de afrit dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Een auto is zondagavond uit de bocht gevlogen bij knooppunt Prinsenviel op de verbindingsweg tussen de A58 vanuit Etten-Leur naar de A16 richting Rotterdam. De auto botste eerst tegen de vangrail en kwam uiteindelijk midden op de weg tot stilstand. De bestuurster is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De auto is weggesleept. Omdat de vangrail moest worden gerepareerd, werd de verbindingsweg tijdelijk afgesloten. Een handhaver in Breda is zaterdag mishandeld bij een wegafzetting. Dat liet wethouder Eddie Fuster zondagavond weten via sociale media. Hij noemt het waanzinnig dat handhavers regelmatig met geweld te maken krijgen. Volgens BN De Stem is een 35-jarige man uit Oosterhout aangehouden voor de mishandeling. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Fuster meldt dat een maand geleden een vergelijkbaar incident plaatsvond, waarbij eveneens een handhaver werd mishandeld bij een wegafzetting. Dit doet veel met onze mensen, schrijft de wethouder ook nog in het bericht. In het nieuwe coalitieakkoord staat dat het college handhavers naast een wapenstok ook wil gaan uitrusten met pepperspray. Een auto en een vrachtwagen zijn maandagochtend op elkaar gebotst op de Graaf Hendrik Drielaan in Breda. Bij het ongeval raakte niemand gewond. De auto liep wel zware schade op en is door een berger meegenomen. Handhavers van de gemeente leidden het verkeer om het ongeval heen. De verkeersveiligheid op de Graaf Hendrik Drielaan staat al langer ter discussie. Bewoner Stefan de Graaf is onlangs een petitie gestart om aandacht te vragen voor de situatie in de straat. Volgens hem gebeuren er regelmatig ongelukken en bijna ongelukken, vooral bij de oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. De petitie is inmiddels bijna 270 keer ondertekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is druk op de wegen in het zuiden van het land. Bijna 200 kilometer file bij elkaar. De volgende wegen heb je de meeste vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch, 20 minuten bij Zaltbommel. Kwartiertje op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij de Moerdijkbrug. De A27 vanuit Breda naar Gorkum. Na een ongeluk bij Oosterhout is de weg weer vrij. De vertraging is nog 20 minuten in de vorm van 6 kilometer file. Half uur vertraging op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam bij Oud-Beijerland. 5 kilometer file daar. Kwartier vertraging op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel. En op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen is de linkerrijstrook dicht bij knooppunt Rijkenvoort na een ongeluk. Vanaf Vierlingsbeek 6 kilometer file en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geven we het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Wat kies jij? Doof of blind?
4: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
5: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Oekraïne heeft de olieraffinaderij in het Russische Omsk aangevallen en daarbij zou brand zijn uitgebroken. Omsk ligt zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens en de raffinaderij is de grootste van Rusland. Eerder vandaag maakte Kiev al bekend schade te hebben toegebracht aan een raffinaderij in Jaroslav. Ook dat is een grote raffinaderij. Door de Oekraïnse aanvallen is er een groot brandstoftekort in Rusland. Eerst in de regio's, maar ook in Moskou zijn tekorten aan de pomp. Minister Van Essen van Natuur wil de weidevogel grutto behoeden voor uitsterven door in 7 provincies 35 gebieden van in totaal 35.000 hectare optimaal voor het dier in te richten. Meer dan 80% van de populatie in Noordwest-Europa van de grutto leeft in Nederland, maar het aantal is de afgelopen decennia flink afgenomen. De overheid en provincies hebben vandaag hun handtekeningen onder de plannen gezet. In Friesland komen 18 van de 35 leefgebieden. De Europese Commissie stuurt 4 blusvliegtuigen naar Zuid-Frankrijk om te helpen de natuurbranden te bestrijden in het kader van het Europese systeem voor bosbrandbestrijding. De toestellen komen vandaag nog aan vanuit Cyprus en Zweden en zullen de brandweer bij Perpignan gaan versterken. Ook in Portugal woeden flinke bosbranden. Dat land krijgt extra hulp van Spanje en Italië in de vorm van 45 voertuigen en 3 blusvliegtuigen. Koningsdag wordt door de koninklijke familie volgend jaar gevierd in Lelystad. En dat is extra bijzonder omdat koning Willem-Alexander dan 60 jaar wordt. Het is 20 jaar geleden dat de koninklijke familie de verjaardag van het staatshoofd in Flevoland vierde. In 2006 deed koningin Beatrix dat in Zeewolde en Almere. Na volgend jaar is er nog 1 provincie waar Willem-Alexander Koningsdag nog niet heeft gevierd en dat is Zeeland. En dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog en het waait nauwelijks. Alleen in het noordelijk kustgebied staat een vrij krachtige westenwind. In de nacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Morgen zonnig en bijna overal droog en dan wordt het 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land 188 kilometer file op de snelwegen. Op de A2 Eindhoven-Utrecht een 30 minuten vertraging voor knooppunt Empel. Vanaf afrit Sint-Michielsgestel kom je daar in 8 kilometer file. 30 minuten vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij Waardenburg. Daar nog eens 17 kilometer langzaam rijden. En op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch voor Zaltbommel 11 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Klaverpolder dik 20 minuten oponthoud. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum file bij knooppunt Gorkum. Gorinchem 7 kilometer. Vanaf Nieuwendijk doe je er 20 minuten langer over. En 20 minuten vertraging op de N285. Klundert Breda bij Zevenbergen 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: EDA Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Een handhaver in Breda is zaterdag mishandeld bij een wegafzetting. Dat liet wethouder Eddie Fuster zondagavond weten via sociale media. Hij noemt het waanzinnig dat handhavers regelmatig met geweld te maken krijgen. Volgens BN De Stem is een 35-jarige man uit Oosterhout aangehouden voor de mishandeling. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Fuster meldt dat een maand geleden een vergelijkbaar incident plaatsvond, waarbij eveneens een handhaver werd mishandeld bij een wegafzetting. Dit doet veel met onze mensen, schrijft de wethouder ook nog in het bericht. In het nieuwe coalitieakkoord staat dat het college handhavers naast een wapenstok ook wil gaan uitrusten met pepperspray. Een auto is zondagavond uit de bocht gevlogen bij knooppunt Prinsenviel op de verbindingsweg tussen de A58 vanuit Etten-Leur naar de A16 richting Rotterdam. De auto botste eerst tegen de vangrail en kwam uiteindelijk midden op de weg tot stilstand. De bestuurster is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De auto is weggesleept. Omdat de vangrail moest worden gerepareerd, werd de verbindingsweg tijdelijk afgesloten. Een auto en een vrachtwagen zijn maandagochtend op elkaar gebotst op de Graaf Hendrik Drielaan in Breda. Bij het ongeval raakte niemand gewond. De auto liep wel zware schade op en is door een berger meegenomen. Handhavers van de gemeente leidden het verkeer om het ongeval heen. De verkeersveiligheid op de Graaf Hendrik Drielaan staat al langer ter discussie. Bewoner Stefan de Graaf is onlangs een petitie gestart om aandacht te vragen voor de situatie in de straat. Volgens hem gebeuren er regelmatig ongelukken en bijna ongelukken, vooral bij de oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. De petitie is inmiddels bijna 270 keer ondertekend.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is een drukke spits, ruim 200 kilometer file in het zuiden van het land. Veel plaatsen rijden dus langzaam. Bijvoorbeeld een half uur vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht door 17 kilometer file tussen knooppunt Vught en Waardenburg. Vanuit Utrecht naar Den Bosch, 12 kilometer file bij Zaltbommel, 20 minuten vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht bij Roosendaal-Noord, 4 kilometer file, maar wel met een half uur tijdsverlies. Half uur vertraging heb je ook als je over de A27 vanuit Breda naar Gorkum rijdt. Komt in 7 kilometer file tussen Nieuwendijk en Gorkum. Kwartier vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. En op de A58 Breda-Tilburg bij Ulvenhout 2 kilometer file met dik een kwartier vertraging al. Door een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht. De afrit van de A58 is dicht vanuit Eindhoven naar Breda, dus de afrit Tilburg-Reeshof. Er staat een kapotte vrachtauto op, daardoor 13 kilometer file en een half uur vertraging. En na een ongeluk op knooppunt De Hocht viel op de A67 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven, 8 kilometer vanaf Hapert, dik een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Er komen 10 gemeenten onder verscherpt toezicht omdat ze te weinig asielopvang regelen. Asielminister Van den Brink grijpt nu in omdat de gemeenten zich volgens hem niet aan de spreidingswet houden. Hij wil dat ze nu afspraken maken over de komst van een asielzoekerscentrum. Anders kan het kabinet uiteindelijk zelf opvanglocaties aanwijzen in die gemeente. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, het Limburgse Bergen, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Het Amerikaanse techbedrijf Microsoft schrapt wereldwijd 6400 banen. De grootste klap valt bij gamingdivisie Xbox, waar in totaal 3200 banen verdwijnen. De helft van het totale aantal te schrappen jobs. Volgens Microsoft groeit die tak minder hard dan verwacht. Het bedrijf zegt dat uitgebreide reorganisatie nodig is om zich aan te passen aan de snelle veranderingen in de technologiesector. Vandaag worden er per direct 4800 banen geschrapt. Dat is 2,1% van het totale personeelsbestand van Microsoft. Oekraïne heeft de olieraffinaderij in het Russische Omsk aangevallen en daarbij zou ook brand zijn uitgebroken. Omsk ligt zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens en de raffinaderij is de grootste van Rusland. Eerder vandaag maakte Kiev al bekend schade te hebben toegebracht aan een raffinaderij in Jaroslav, ook dat is een grote raffinaderij. Door de Oekraïnse aanvallen is er een groot brandstoftekort in Rusland. Eerst in de regio's, maar ook in Moskou zijn nu tekorten aan de pomp. En de stroomstoring bij zo'n 18.000 klanten in de regio Tilburg van gisteren werd veroorzaakt door een foutieve meting. Netbeheerder Enexis dacht dat het stroomnet overbelast dreigde te raken en schakelde daarom uit voorzorg een deel van het netwerk uit. Later bleek dat een defecte meter een veel te hoge belasting had doorgegeven na werkzaamheden aan het betreffende middenspanningsstation. Na ruim een half uur hadden alle getroffen huishoudens en bedrijven in de regio Tilburg weer elektriciteit. Het weer helder en droog met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 130 kilometer file staat er nog in het zuiden van het land. Langzaam maar zeker gaat het de goede kant op en wordt het ietsje rustiger. Maar ja, je zal daar 2 in de file staan. Vanuit Eindhoven naar Utrecht is 8 kilometer voor knooppunt Empel met een half uur vertraging. Verderop nog eens 15 kilometer file richting Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en Baardenburg met een half uur tijdsverlies. Dan naar de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Roosendaal-Noordbergingswerkzaamheden. 5 kilometer file en een half uur vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht. Het verkeer wordt langsgeleid via de op- en afrit. A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef. Een kwartier tijdsverlies. 3 kwartier vertraging op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg. Nee, naar Breda. Is het langzaam rijden tot aan Tilburg-Reeshof. 13 kilometer. Komt allemaal door een kapotte vrachtauto. En een half uur vertraging op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Daar staat 9 kilometer file bij afrit Heusden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda.

Strangers, Guy Sebastian, hier in het Studiecircus op jouw maandagavond. Ho, en ik heb even een vraagje, want hebben jullie er een beetje zin in? Het is 6:10 momenteel en je luistert naar het Studiecircus bij Breda Nu. Mijn naam is Thijs en we gaan een heleboel bespreken. Ik ga je vertellen over, ja, weer een nieuwe house hit of... Die komt er dadelijk aan, maar er komt nog veel meer aan. We gaan het hebben over voetbal, want ja, helaas, we zijn uitgeschakeld. Het Nederlands elftal is niet meer op het WK, maar dat laat ons de pret niet drukken, want Peter Dokkema is hier straks de gast. Dus die gaat ons alles vertellen over, ja, hoe het nou precies is gelopen, waarom we niet hebben gewonnen van Marokko, waar ging het mis? Straks wordt daar alles over verteld, maar nu eerst gaan we naar muziek luisteren. Ik heb een heerlijke plaat voor je, Justin Bieber samen met Quavo. Je hoort hem niet zo vaak, vind ik, maar hier wel bij Bela Nu. Dit is Intentions.

0: Macklemore en Ryan Lewis hier in het Studiecircus. Je hoorde Can't Hold Us en het is tijd voor House Hit of...
1: Hoe is het mogelijk, gek?
0: Ja, is iets een House Hit of is het onmogelijk dat ze dat nummer zo verkracht hebben? Ik heb het namelijk over oude nummers. Oude nummers waar mensen iets nieuws mee hebben gedaan, een remix mee hebben gedaan, zoals dat dan gaat tegenwoordig, een house remix of weet ik het wat. En is die remix een house hit of is het onmogelijk dat ze dat nummer zo om zeep hebben geholpen? Het nummer waar het deze week over gaat is het volgende nummer. Ik denk toch wel een intro die in een heleboel huiskamers bekend klinkt. Het nummer is uit 1996. En ik heb het natuurlijk over Total Touch. Zo heette de band van Treintje Oosterhuis samen met haar broer. En het nummer waar het nu over gaat is Touch Me There. Hij heeft in Nederland de nummer 1 nooit gehaald. Maar het is wel echt een plaat die zeker in het Nederlandse muziekland gebleven is en zeer bekend is. Het liedje gaat natuurlijk over fysiek contact. Dat hoef ik jou niet te vertellen. Maar wat ik jou wel wil gaan vertellen is de remix die erover gemaakt is. Want die klinkt toch wel iets heel anders. Je hoort hem nu al op de achtergrond. Hij gaat wat sneller dan je van het origineel gewend bent. De remix is van Damien Clark, een vrij onbekende DJ. Ik zou god niet weten waar die vandaan komt, maar ik kwam hem op SoundCloud tegen. En deze track heeft ruim 100.000 streams op SoundCloud en is echt heel vaak opgeslagen voor een track als deze. Het is een trendsplaat, richt schuur tegen hardhouse aan. Het is wel echt een beuker. Hij is ondertussen al een jaartje oud, maar hij doet het dus echt best wel goed. De remix dus. Ik vraag me af of Treintje Oosterhuis hem kan goedkeuren. Ik ben vooral benieuwd, kan jij hem goedkeuren? Stuur me alsjeblieft een berichtje. Dat kan gewoon op de website van Breda Nu. En laat me horen of dit een house hit is of house het mogelijk.

Nu, daarvoor hoorde je dus die nieuwe versie van Touch Me There van Treintje Oosterhuis. En afgelopen weekend was Breda live. Daar kwamen een heleboel artiesten voorbij. En het was echt één groot feest. Zoals elk jaar bijna wel. Maar ook dit jaar was het gewoon weer echt een mega succes. En Raccoon, die was er ook. En het mooie aan Raccoon vind ik altijd dat die gitarist was Dennis Huygen. En die is ook die enorm betrokken bij het maken van alle nummers en zo. Alleen als je dus hem live ziet optreden, dan moet je altijd, als je er nog een keer naartoe gaat, wat zou kunnen, want ze gaan in september weer op tournee, moet je eens kijken naar hoe Dennis Huygen altijd zo enorm in die muziek zit. Ja, ik vind het altijd een heel mooi gezicht dat iemand zo in zijn eigen muziek kan zitten. Hij doet dan zijn oog dicht, gaat dan een beetje schommelen en ja, je ziet gewoon dat hij echt helemaal geniet. Ook afgelopen zaterdag zag je hem dus bij Breda Live. En in september gaan ze toeren. En kleine fun fact, ik ga erheen.

0: Raccoon Oceaan. Ja, ik blijf dit echt zo'n fantastisch nummer vinden. Ja, ik denk ook dat er weinig mensen zijn die dat niet vinden. Maarten, wat vind jij?
1: Ik vind hem lekker rustig.
0: Ja, dat wel. Ik moet zeggen, we hadden wat drukkere nummertjes erin staan het eerste half uur. Dus we sluiten hem even lekker rustig af. Hey Maarten, het is tijd voor het lokale nieuws. Wat is er allemaal aan de hand?
1: Nou ja, er is genoeg aan de hand, ja? Thijs. Breda is gestart met een verduurzamingstraject onder het bedrijventerrein De Krochten en De Mark. Onder de naam Grote Oogst investeren de gemeente, de provincie Noord-Brabant en bedrijven in de komende jaren samen €500.000 in het vergroenen van deze terreinen. Grote Oogst is een provinciaal project dat gericht is op het versnellen van verduurzaming, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatadaptie, circulaire economie en energietransitie. Voor provinciale steun is cofinanciering door gemeenten en bedrijven een voorwaarde. In Breda lopen al meerdere initiatieven. Zo wordt gewerkt aan een groen-blauw kansenkaart die inzicht geeft in vergroening en waterbeheer. Onderzoekers kunnen een circulariteitsscan laten uitvoeren om grondstoffengebruik te analyseren. Ondernemers, niet onderzoekers. Want de onderzoekers die onderzoeken het, ondernemers die ondernemen. Allemaal heel logisch verhaal. Goed. Ook wordt gekeken naar slimme energieoplossingen zoals besparen, opwekken, opslaan en uitwisselen van energie. Een handhaver in Breda is zaterdag mishandeld bij een wegafzetting. Dat liet wethouder Eddie Furster zondagavond weten via sociale media. Hij noemde het waanzinnig dat handhavers regelmatig met geweld te maken krijgen. Volgens BN De Stem is een 35-jarige man uit Oosterhout aangehouden voor de mishandeling. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Furster meldt dat een maand geleden een vergelijkbaar incident plaatsvond, waarbij eveneens een handhaver werd mishandeld bij een wegafzetting. Dit doet veel met onze mensen, schrijft de wethouder. In het coalitieakkoord staat dat het college handhavers naast een wapenstok ook wil uitrusten met pepperspray. Een auto en een vrachtwagen zijn maandagochtend op elkaar gebotst op de Graaf Hendrik Drielaan in Breda. Bij het ongeval raakte niemand gewond. De auto liep wel zware schade op en is door een berger meegenomen. Handhavers van de gemeente leiden het verkeer om het ongeval heen. De verkeersveiligheid op het Graaf Hendrik Drielaan staat al langer ter discussie. Bewoner Stefan de Graaf is onlangs een petitie gestart om aandacht te vragen voor de situatie in de straat. Volgens hem gebeuren er regelmatig ongelukken en bijna ongelukken, vooral bij oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. De petitie is inmiddels bijna 270 keer ondertekend. Ja, en voor als je een beeld wil hebben bij die oversteekplaat, dat zijn die zigzagjes, weet je wel, waar die als je van bij het Mastbos zeg maar eraf gaat bij de zuidelijke rondweg het centrum in, dan heb je één baan, twee baan en dan wordt hij weer één baan en dan zitten daar die oversteekjes zeg maar tussen.
0: Ja, dus dat,
1: zeker als donkere, als ik uit eigen ervaring mag vertellen, moet je daar altijd wel even scherp zijn. Dus ik kan me voorstellen dat mensen daar wel.
0: Bedankt Maarten dat je ons allemaal zo scherp houdt op dat stuk. Ik vond het ook. Ik moet daar altijd goed uitkijken. Als in.
1: Ja, jij weet precies wat ik bedoel, denk ik ook.
0: Ik denk het wel, ja. Maar goed. Oh, dan hebben we ook nog het weer.
1: Sorry. Ja, ik wou net zeggen, gaat het regenen of niet?
0: Ik was al heel benieuwd, sorry. We hebben ook nog het weer. Vanavond en vannacht komen brede opklaringen voor, al blijft het noorden gevoelig voor bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, maar ook wolkenvelden. De meeste bewolking komt voor in het noorden. Hier kan lokaal een spat regen vallen. Het wordt van noord naar zuid maximaal 22 tot 28 graden. Woensdag start vrij bewolkt. In de loop van de dag komt de zon er een beetje door. En het warmt op naar 23 tot 27 graden. Dan hebben we ook nog verkeer. En volgens mij is het druk, hè?
1: Het is inderdaad behoorlijk druk. Dus ik neem de files met je door die hier in de regio staan. Te beginnen op de A15 Rotterdam-Nijmegen. Dat is tussen Hardingsveld-Giessendam en de afrit Arkel. Verlies je 5 minuten van je tijd. A15 dan Nijmegen-Gorkum tussen Del en Arkel. 10 minuten. Rotterdam-Europoort op diezelfde A15 tussen het Vaanplein en knooppunt Benelux. Raak je 10 minuten van je tijd kwijt. Komen we aan op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. 10 minuten. En de andere kant uit tussen Ridderkerk en Terbrechtseplein. Leidseplein. 20 minuten moet je daarbij je reistijd optellen. Verderop dan op de A16 Rotterdam-Breda tussen Hendrik Ido Ambacht en Dordrecht 5 minuten. Tussen Dordrecht en Zevenbergse Hoek 5 minuten. En tussen Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk nog eens 10 minuten. A17 dan, Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder verlies je 5 minuten van je tijd. A27 Breda-Gorkum tussen Werkendam en knooppunt Gorkum 10 minuten. De A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom, dat is tussen Oud-Beijerland en Numansdorp. Daar verlies je 10 minuten van je tijd. En tenslotte dan nog op de A58 Tilburg-Breda. Dat is tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof. Verlies je een kwartier van je tijd. Ga ik nog heel eventjes met je op het spoor kijken. Want er rijden op dit moment geen treinen tussen Heerlen en Maastricht-Randwijk. Dat heeft te maken met beperkingen en materieel inzet. En ook tussen Rotterdam en Dordrecht en Rotterdam en Breda rijden nog altijd geen treinen. Dat heeft te maken met een storing die we vorige week ook al hadden. De kabeltjes in het emplacement. Naar verwachting zouden er vanaf morgenochtend 5 uur weer treinen moeten gaan rijden. Ja, een extra mededeling daar is nog bij dat door een afsluiting op de A20 een lange wachttijd kan ontstaan bij de bussen. Dan verder nog minder treinen op de HSL tussen Schiphol, Lelystad en Schiphol-Rotterdam. Dat heeft ook te maken met de storing onder Rotterdam. En later vandaag wordt nog hinder verwacht in de trein die tussen Roermond en Sittard. Dat heeft te maken met technisch onderzoek en die treinen rijden daar weer normaal om 19:30.
0: Dankjewel, Maarten.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Martin Garrix met Dua Lipa, Scared to be Lonely. Daarvoor hoorde je Stevie Wonder met Part-Time Lover hier in het Studiecircus bij Breda Nu. Hey, en ik wil je even iets vertellen. Ik wil het namelijk hebben over, ja, toch wel het vrij droevige nieuws dat het Nederlands elftal is uitgeschakeld. Ja, het is echt even flink balen. Ik heb vorige week tot 6 uur 's nachts in de kroeg gestaan en ik kan je vertellen, het was echt, het was geen pretje toen ik die kroeg uit kwam lopen. Het was natuurlijk weer penalties en ja, dat is natuurlijk zo hypocriet dat ik ben. Dat ik dan zeg, ja, dan heeft het al geen zin meer. Die penalties, die had ik eigenlijk niet eens meer hoeven kijken. Want die winnen we toch nooit. Wel grappig, het feitje blijft dat we sinds het WK 2010... geen WK-wedstrijd meer hebben verloren. Na 120 minuten voetballen. Alle keren gewoon heb of niet gekwalificeerd. Of met penalties eruit geknikkerd. Maar ik heb nog wel redelijk goed nieuws. Namelijk, dadelijk komt bij mij in de studio de man, de myth, de legend, Peter Dokkema. En Peter Dokkema die heeft mij de afgelopen 2 weken bijgepraat over alles wat er binnen de selectie bij het Nederlands elftal nou precies aan de hand is. En dat gaat hij dadelijk weer doen. Hij is hier fysiek in de studio, want ja, ze zitten niet meer in Amerika. Ze zijn alweer gewoon allemaal lekker terug in Nederland. Maar dat is dadelijk. Dus blijf vooral luisteren hier naar het Studiecircus. Eerst heb ik nog Wolf Alice voor je. Dit is Last Man on Earth.

0: Wolf Alice, Last Man on Earth. Nou, dit gevoel dat ik van dit nummer kreeg, had ik ook een beetje toen ik net de kroeg uitstapte om 6:00 na het verlies van Marokko. Bij mij in de studio is Peter Dokkema. Peter Dokkema, een hele goede avond.
1: Goedenavond, Thijsje.
0: Hey, dit is... ik wil ten eerste zeggen dat ik het leuk vind dat je hier bent. Ik heb je nou de afgelopen 2 weken over de telefoon gesproken over het WK. Nu ben je hier, bedankt. Ja, ik zie toch... Ja, voor de luisteraar die kijkt, ik zie een beteuterd gezicht. Kun je mij vertellen waar dat beteuterd gezicht vandaan komt?
1: Nou ja, maar je kan dat zelf wel invullen, denk ik, toch? Ik bedoel, uitgeschakeld op een desastreuze manier. 5-3-2 gespeeld. Niet mijn idee in ieder geval. Dat wil ik voorop stellen. Dat was niet mijn idee.
0: Nee.
1: Ik had gewoon 4-3-3 willen spelen. Nou, mijn tactische vaardigheden kwamen niet te pas. En nu zit ik hier met een verslagen gevoel, jongen.
0: Ik zie het. Ik wil dat je weet dat heel Nederland ook verslagen was. Ja. Maar wel even de vraag aan jou. Want jij bent het, zoals je zelf zei...
1: Het meeste brein achter
0: achter de Brian Brobby wissel, ja. Onder andere.
1: Ja. Ik wil het zelf ook gewoon zeggen nu, want we zijn toch uitgeschakeld.
0: Ja.
1: Ik was het meeste brein, inderdaad.
0: Ja.
1: Dat klopt.
0: Nou ja, dat is duidelijk bij deze. Peter, wel even een vraag. Ronald Koeman, die gaat ermee stoppen. Die heeft zich gedwongen gevoeld om te stoppen.
1: Ja.
0: Heb jij jou ook gedwongen gevoeld om te stoppen?
1: Nou ja, eigenlijk wel. Hè. Je gooit samen de handdoek in de ring. En dan ga je uiteindelijk besluiten van... Oké, kan ik hier aanblijven? Vinden de spelers dat wat? Of ga ik gewoon door? Nee, ik heb gekozen voor de tweede. Ik ga gewoon door.
0: Mooi.
1: Ja, ik ga door. Ik ga kijken wat er op mijn pad komt. En we gaan het wel meemaken, inderdaad.
0: Fijn. Ja, nou, goed om te horen in ieder geval. Ja. En begrijp ik daaruit dat jij bij het Nederlands elftal doorgaat? Of doorgaat als assistent fysio?
1: Nee, er ligt een heel mooi bod klaar voor mij. Ik kan er helaas nog niks over uiten. Maar het is een heel mooi toekomstplan voor mij.
0: Oké. Okay,
1: voor mijn eigen, hè? Voor mijn eigen.
0: Maar als ik het dus goed begrijp en jou zo hoor, dan is het bij het Nederlands is klaar.
1: Bij Nederlands is het klaar, ja.
0: Ja?
1: Ja, kijk, weet je, een assistent fysio, die doet zijn best. En die had tactische inzichten en vaardigheden die menig fysio niet heeft. En dat had ik wel. En ik had een hele goede band met Ronald natuurlijk. Maar net voor mij is het wel klaar.
0: Ja.
1: Weet je, we zijn één team, één taak en we stoppen daar ook samen mee natuurlijk.
0: Ja. Oké, okay, nou ja, mooi gezegd. Ja. Ik ben alleen wel benieuwd. Waar ging het mis bij Marokko? Hè? Jij bent het meesterbrein.
1: Ja.
0: We hebben verloren op penalties. Had je daar nog invloed op? Of heb jij meer de eerste 120 minuten dat jij dacht van... Nou, er is totaal niet naar mij geluisterd.
1: Nee, er is

0: Na minuut 1 is hij niet naar me geluisterd.
1: Ja.
0: Weet je, 5-3-2 stond niet op mijn agenda.
1: Nee, dat snap ik.
0: 4-3-3 stond op mijn agenda. En vervolgens dan komen we dat veld op. Ja, nou ja, volgens mij stonden er ook camera's op mijn hoofd gericht. Ik keek sipjes.
1: Ik heb je niet gezien, maar het zou goed kunnen hoor.
0: Het kan wel hoor. Als je gewoon een beetje goed kijkt, dan zie je me ergens achter zitten.
1: Oké.
0: En 4-3-3 was voor mij gewoon de keuze. En er is niet naar geluisterd.
1: Nee, ja, ik begrijp dat dat...
0: Vijf verdedigers kan dus niet.
1: Nee.
0: Weet je, Thijs, je kan... We kunnen hier lang of kort over praten, maar het liefst kort.
1: Vijf verdedigers kan niet.
0: Nee, dat is mijn conclusie. En dat ging vanaf moment 1 mis. Ja, sorry, ik kan hier gewoon een beetje...
1: Ja, nee, ja, blijf vooral rustig. Ja. Wil je water?
0: Nou ja, een klein slokje zou ik wel lekker vinden, inderdaad.
1: Kijk eens.
0: Dank je.
1: Was het? Ondertussen, Peter, even de vraag. Want kijk... Heb je dan ook haatgevoelens richting Ronald Koeman dat hij niet naar jou geluisterd heeft? Neem je het hem kwalijk?
0: Nee, zeker niet. Zeker niet. Koeman is zelf ook een meesterbrein. En hij heeft het zelf ook bewezen op het hoogste podium. Ja, kijk. Uiteindelijk, het heeft niet gewerkt. Het heeft niet uitgepakt. Ik neem het hem niet kwalijk. Teleurgesteld ben ik wel. Maar dat.
1: Ja, want 5 verdedigers was niet jouw keuze.
0: 5 verdedigers was niet mijn plan.
1: Nee.
0: Gewoon 4. Nee. Freekje op 6. Creativiteit op het middenveld.
1: Ja, even dan nog een laatste vraag. Kijk, we zien jou natuurlijk als het meesterbrein. Maar toen nog even afsluitend. De penaltyreeks. Normaal gesproken begint Virgil van Dijk. Maar die had last.
0: Hij had last van zijn kuit inderdaad.
1: Ja,
0: dat is mijn fout geweest.
1: Ja, ik wil net zeggen.
0: Ja, dat is mijn fout geweest. Ja. Ja, nee, ik had een cremmetje niet bij die hij altijd gebruikt voor zijn kuit. Hij had daar last van.
1: Ja.
0: Ja, weet je, in die heat of the moment zeg ik dat dan. Ja, ik was mijn tas vergeten. Ja, het is super stom, maar daardoor kon hij die penalty niet nemen.
1: Ja, maar kijk, als we een penaltyreeks beginnen met Virgil die gewoon de eerste binnenknalt, dan...
0: Ja, maar dat is dus niet gebeurd, Thijs. Ja, anders... Weet je, we kunnen nu... oude paarden uit de sloot halen, maar dat heeft natuurlijk geen nut. Okay.
1: Peter, ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek.
0: Heel erg bedankt.
1: Neem vooral nog een slokje water.
0: Ja, dat ga ik zeker doen.
1: Oké. Peter, heel erg bedankt. En wellicht tot in de toekomst bij misschien dus wel een nieuwe club.
0: Dankjewel, Thijs. No matter what, you got it.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Mijn hart stond 8 minuten stil.
9: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
10: Een hartafwijking is dé nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
11: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Nederlandse coronavaccinatie kwam traag op gang doordat er geen alternatief plan klaar lag. Dat bleek vandaag tijdens de parlementaire enquête over de coronacrisis. Volgens oud-RIVM-directeur Van Delden zette Nederland te lang in op vaccineren via huisartsen en op het AstraZeneca-vaccin. Daardoor werd pas later overgeschakeld op grootschalige priklocaties van de GGD. Oud-topambtenaar Sonnema zei liever de coronamaatregelen nog langer te willen vasthouden vanwege de Delta-variant. De Duitse regering heeft de begroting voor volgend jaar goedgekeurd met fors hogere uitgaven aan defensie. Berlijn wil 110 miljard euro investeren in defensie, waarvan een deel bestemd is voor steun aan Oekraïne. De plannen gaan ook uit van nieuwe leningen en het inzetten van een deel van het klimaatfonds om begrotingstekorten op te vangen. De Duitse begroting stuit nu al op kritiek vanwege de oplopende staatsschuld en de verschuiving van klimaatgeld. In het najaar wordt erover gestemd. Er komen 10 gemeenten onder verscherpt toezicht omdat ze te weinig asielopvang regelen. Asielminister Van den Brink grijpt nu in omdat de gemeenten zich volgens hem niet aan de spreidingswet houden. Hij wil dat ze nu afspraken maken over de komst van een asielzoekerscentrum. Anders kan het kabinet uiteindelijk zelf opvanglocaties aanwijzen in die gemeenten. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, het Limburgse Bergen, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. En Reza Pahlavi noemt zijn gesprek dat hij had met Tweede Kamerleden positief. De komst van de zoon van de laatste sjah van Iran leidde vooraf tot veel discussie, omdat niet iedereen hem ziet als vertegenwoordiger van de Iraanse oppositie. Een deel van het overleg vond achter gesloten deuren plaats. Pahlavi pleitte na afloop voor herstel van het internet in Iran, zodat de oppositie zich beter kan organiseren in het verzet tegen de machthebbers. Verder beantwoordde hij nauwelijks vragen van journalisten. Het weer helder en droog met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
13: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land is de avondspits voorbij. Kleine 10 minuten vertraging nog op de A58 vanuit Tilburg naar Breda bij Bavel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Welkom bij Breda Nu.
15: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
14: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
15: Dit is Breda Nu.

Forever Love, Bingo Players featuring Disco Fries en Vic. Hey, ik ging je vertellen wat Ilse de Lange en een paar kinderen in de mes met elkaar te maken hebben. Nou, wat is dat nou precies? Het is best een interessant verhaal eigenlijk, want in de mes, je weet wel dat poppodium in Breda, wat ze nu helemaal gaan verbouwen, daar is was een showcase van Kickstart. En Kickstart is een organisatie en die geven kinderen van 12 tot en met 18 de kans om samen muziek te maken. En nou, hun idee is, zeg maar, iedereen heeft aanleg, maar ja, je doet het alleen. En zij willen juist dat je dus samen gaat doen. En Kickstart biedt hun dus die kans. Dus je gaat samen in een band spelen, dus of je nou gitarist, zanger, bassist of iets anders bent, je kan dan samen muziek gaan maken. Dat kan je door een jam sessie doen, maar je kan dus ook gaan oefenen. En afgelopen weekend was dus de grote showcase, de grote uitvoering. Wat wel interessant is om te weten is dat dat dit al een aantal jaren aan de gang is. En dat er zelfs een band is die ontstaan is tijdens Kickstart. En die won Kunstbende Noord-Brabant en Kunstbende Nederland. Dus die hebben het echt al heel erg goed gedaan. En die hebben elkaar dus hier in de mes leren kennen. Er zijn ook wel een aantal bands gewoon in de wereld die elkaar op jonge leeftijd hebben leren kennen. Maneskin is hier een heel goed voorbeeld van. Je kent ze wel van het Songfestival. Die zijn ook al op jonge leeftijd begonnen. En hebben elkaar op die manier leren kennen. Zijn doorgegaan en uiteindelijk doorgebroken. Dus wellicht dat er uiteindelijk wel een bandje dat wij hier in Breda hebben horen opgroeien tijdens het Kickstart. Dat die misschien wel doorbreken. En net als Maneskin misschien wel te horen zijn op het Songfestival. Iemand die ook heel jong begon als playbacker was Ilse de Lange. Dit is Evergreen.

All I Wanna Be, Tate McRae hier in het Studiecircus op Breda Nu. Hey, het is 8:04 en ik heb een nummer voor je en dat past helemaal in ja, het weer waar we nu in zitten. 4 jaar geleden hadden we namelijk een elektronische zomerhit van het jaar. En ik denk dat je misschien heb je hem nog nooit gehoord, maar voor mij was dit in ieder geval echt een superplaat die ik mega veel heb geluisterd in 2022. Sindsdien heb ik eigenlijk weinig meer van deze artiest gehoord. Ik heb het over de artiest LF Systems. Ze hebben een paar singles uitgebracht sinds dit nummer van 4 jaar terug, maar niks ging meer zo goed als dat nummer van toen. Die van toen heeft namelijk 600 miljoen streams op Spotify. Alleen, het grappige is, voor DJ's is dit best een lastig nummer om te draaien. Hij start namelijk op 100 bpm, gaat dan weer naar 128, terug naar 106, weer naar 128, om vervolgens weer terug te gaan naar 100 bpm. En dan nog één keer terug naar 128 bpm om te eindigen op 100 bpm. Dus voor DJ's is dit echt om gek van te worden. Maar het is wel gewoon echt een super lekker nummer. Gelukkig heb ik op de radio geen last van bpm's of iets. Ik start gewoon het nummer in en dan gaat hij lopen. Ik ben benieuwd of je alle 6 de tempowisselingen in dit nummer kan herkennen. Dit is Afraid to Feel, LF Systems.

0: LF Systems, Afraid to Feel, hier in het Studiecircus. En het is precies 19:30. Bij mij aangeschoven is Maarten. Maarten, goeie avond wederom.
1: Goeie avond, Thijs. Ja, wel weer echt op de minuut getimed zo, hè?
0: Ja, dat, ik doe enorm mijn best, Maarten. Elke week dan ben ik weer preciezer op die minuut aan het hameren. Kijk, het is nou weer 19:30. Hè?
1: Dus
0: nou,
1: het was meer gewoon dat ik net op tijd was, maar goed.
0: Oké, even kijken. Maarten, wat is er allemaal aan de hand in Breda?
1: Ja, een auto en een vrachtwagen zijn maandagochtend op elkaar gebotst op de Graaf Hendrik Drielaan in Breda. Bij het ongeval raakte niemand gewond. De auto liep wel schade op en is door een berger meegenomen. Handhavers van de gemeente leiden het verkeer om het ongeval heen. De verkeersveiligheid op het Graaf Hendrik Drielaan staat al langer ter discussie. De bewoner Stefan de Graaf is onlangs een petitie gestart om aandacht te vragen voor de situatie in de straat. Volgens hem gebeuren er regelmatig ongelukken en bijna ongelukken. Vooral bij oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. De petitie is inmiddels bijna 270 keer ondertekend. Een handhaver in Breda is zaterdag mishandeld bij een wegafzetting. Dat liet wethouder Eddie Furster zondagavond weten via sociale media. Hij noemt het waanzinnig dat handhavers regelmatig met geweld te maken krijgen. Volgens BN De Stem is een 35-jarige man uit Oosterhout aangehouden voor de mishandeling. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. Furster meldt dat een maand geleden een vergelijkbaar incident plaatsvond, waarbij eveneens een handhaver werd mishandeld bij een wegafzetting. Dit doet veel met onze mensen, schrijft de wethouder. In het coalitieakkoord staat dat het college handhavers naast de wapenstok ook wil uitrusten met pepperspray. Ja, en dan wat zomersnieuws. De SP-fractie in Breda stelt schriftelijke vragen aan het college over de zwemmogelijkheden in de stad. Volgens de partij zijn populaire buitenzwemplekken zoals de Galderse Meren en openluchtzwembad Wolfslaar op warme dagen vaak overvol. Ook zwembad Sonsbeek, de hele zomervakantie, dat ze natuurlijk de hele zomervakantie gesloten zijn vanwege groot onderhoud. Nou, de SP wil weten of Breda voldoende betaalbare zwemlocaties heeft en of die eerlijk over de stad zijn verdeeld. Daarnaast vraagt de partij opheldering over het aanspreken van vrouwen die topless zonnen bij de Galderse Meren. Volgens de SP zijn vrouwen door handhavers gewaarschuwd en werd daarbij gedreigd met een boete, terwijl een verbod op topless zonnen volgens de partij niet is vastgelegd in de APV. De SP wil daarom weten op welke juridische grondslag handhavers zich baseren en waarom vrouwen worden aangesproken als er geen duidelijk verbod bestaat.
0: Ja, kijk, dit is natuurlijk al een hele interessante zaak.
1: Dit zijn van die regeltjes. Je denkt er niet dagelijks aan van hoe zit dat nou? Want ik ben...
0: Ik ben heel vaak topless aan het zonnen, maar ik denk dat ze bij mij niet zo heel erg raar gaan opkijken als ik daar lig.
1: Dan zit je het weer te normaliseren dat het voor mannen heel normaal is en dat het voor vrouwen een issue is, terwijl het eigenlijk ook gewoon bizar is. Iedereen moet gewoon dat op zich een beetje kunnen doen wat ze willen.
0: Ja, Maarten, of wil je gewoon lekker lopen gluren de hele tijd? Dat kan natuurlijk ook, hè?
1: Zo ben ik niet, hè?
0: Even kijken, we hebben nog meer weer. Vanavond en vannacht komen brede opklaringen voor, al blijft het noorden gevoelig voor bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, maar ook wolkenvelden. De meeste bewolking komt in het noorden voor. Hier kan lokaal een spat regen vallen. Het wordt van noord naar zuid maximaal 22 tot 28 graden. Nou goed, als dan de zon eens een beetje gaat schijnen, dan zou je zomaar weer eens topless kunnen gaan zonnen. Woensdag start het vrij bewolkt. Dan is het misschien een minder goed idee. In de loop van de dag komt de zon er beter bij. En het warmt op naar 23 tot 27 graden.
1: Ja, het maakt ons los bij je, dat nieuws. Ik merk het wel. Goed, kijk ik eventjes met je op de weg. Files staan er nog op de A20 Gouda Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Terbrechtseplein verlies je nog 5 minuten van je tijd. En verder dan nog op de A59 tussen Den Bosch en knooppunt Zonzeel. Daar staat iets bij Nieuwkuik. Nou, daar staat een kapotte auto om precies te zijn. En de linkerrijstrook, die is daar dicht. Nou, dan nog even op het spoor. Geen sneltreinen momenteel tussen Heerlen en Maastricht-Randwijk vanwege beperkingen in de materieelinzet. En geen treinen überhaupt tussen Rotterdam en Dordrecht en Rotterdam-Breda. Heeft dat te maken met een stroomstoring. En hij is nog niet bijgesteld. Het is nog steeds de verwachting dat hij tot morgenochtend 5 uur gaat duren. Oei. En wil je dan met de vervangbus onderweg? Door de afsluiting van de A20 kan er een langere wachttijd zijn bij de bussen. Want het is dan natuurlijk wat drukker daar op de weg. Goed, verder nog ook op het noordelijke deel van de HSL minder treinen door diezelfde stroomstoring. En tussen Amsterdam en Schiphol staat een defecte trein. Dat duurt tot ongeveer 20:30.
0: Dankjewel, Maarten.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Set It Off to Tube. En daarvoor hoorde je Andrew Spencer met Zombie. Natuurlijk een remix van het origineel Zombie. Hey, ik had gevraagd aan jou of je het volgende geluidje herkende. Ja, en nou ben ik dus heel benieuwd of je dat geluidje herkend hebt. Wil ik erbij zeggen dat het me niks verbaast als je het niet herkent als je boven de, nou wat zullen we zeggen, 30 jaar oud bent. Want waar kun je dit nou voor kennen? Natuurlijk weer, het zal ook eens niet, sociale media. Het is zeg maar een enorme trend onder de jeugd op het moment. Maar het is wel gewoon een bestaand nummer. Het nummer is van Bloemengarten. En zoals je misschien al wel hoort, het is geen Nederlandstalig nummer. Het nummer heet ook Goed Genoeg. Nou, dat hoef ik jullie natuurlijk niet uit te leggen. Dat staat natuurlijk voor Goed Genoeg. En het nummer is helemaal door het dak aan het gaan. Terwijl je misschien denk je wel van, nou, wat is dit voor een raar zinnetje? Maar het gaat echt helemaal los. Maar waarom gaat het dan helemaal los? Omdat het zou lijken op de stem van iemand uit Family Guy. Ja, het klinkt eigenlijk super raar, maar het lijkt dus op de stem van iemand uit Family Guy. We gaan ze even naast elkaar leggen. De persoon uit Family Guy die ik bedoel is Cleveland Brown Jr. Dat is zeg maar de zoon van Cleveland. En ja, die stem die klinkt als volgt. En dan kun je bepalen of je het erop vindt lijken of totaal niet.
1: Hello, can you hear me? A, B, C, D, E, F, G.
0: Nou, dat was het origineel. Dat was Cleveland Brown Jr. En dit is nogmaals Goed Genoeg.
2: Dat is goed genoeg. Dat is goed genoeg.
0: Ja, leg het mij maar uit. Ik weet het niet. Online gaat het helemaal los en iedereen vindt het helemaal fantastisch. Maar ja, ik ben benieuwd. Ik moet eerlijk zeggen, ik hoor het niet per se. Stuur me alsjeblieft een berichtje als jij denkt van, nou, dit hoor ik al de hele tijd. En het klinkt precies hetzelfde. Alsjeblieft, stuur me een berichtje. Kan gewoon op de website van Breda Nu. We gaan natuurlijk wel gewoon Goed Genoeg draaien. Het nummer is van Bloemengarten met Shirin David. En er zit ook nog een vrouwelijke rapper in, dus het gaat helemaal los. Dit is Goed Genoeg.

James Newman Ambers hier in het Studiecircus. Hey, en daarvoor hoorde je dus Goed Genoeg. Nogmaals, laat me horen wat je ervan vindt via een berichtje in de Breda Nu, op de Breda Nu website. Hey, en dadelijk heb ik nog Somber voor je, dus blijf vooral luisteren. En ik ga je vertellen van wie ik denk dat het de week gaat worden. Vorige week dacht ik dat het de week ging worden van Ronald Koeman. Of dat is gelukt, dat hoor je dadelijk. Misschien kun je zelf al bij jezelf nagaan of dat gelukt.

Michael Fall featuring Celeste. Het is 6:08. En je luistert naar het Studiecircus. Hey, en ik heb jou, ga jou vertellen van wie het de week gaat worden. Aankomende week. Ik dacht dus dat het Ronald Koeman zou zijn. Maar ik denk dat het niet gelukt is. Nee, voor het eerst denk ik dat het me niet gelukt is om goed te voorspellen van wie het de week zou zijn. Ik had namelijk verwacht dat het positief zou gaan. Ik had verwacht dat Nederland door zou gaan en dat we Ronald Koeman allemaal zouden beamen als bondscoach van het Nederlands elftal. Nou, we weten nu ondertussen dat het wel anders zit. Hij heeft zijn ontslag ingediend als bondscoach en misschien wel als trainer in het algemeen. Maar voor wie gaat het dan wel de week worden? Wie zijn week gaat het worden? Nou, ik ga een voorspelling doen en ik denk dat het wordt Jannik Sinner. Jannik Sinner die doet namelijk mee aan Wimbledon en die moet dadelijk morgen tegen de Duitser Struff. En daarna komt hij misschien wel tegen Djokovic. Maar ik denk dat hij morgen gaat winnen, tegen Djokovic gaat winnen. En ik voorspel deze keer dat Jannik Sinner heel Wimbledon gaat winnen. Het zou erg mooi zijn voor hem. En volgende week gaan we zien of het is gelukt. Volgende week ben ik er dus weer. Dan ben ik gewoon weer van 6 tot 8 te beluisteren. Dus schakel vooral in als je het de afgelopen 2 uur een beetje leuk hebt gevonden. Hey, ik laat jullie niet zomaar achter. Ik laat jullie achter met Somber. Dit is Potential.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Breda Nu, partner van ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De politie heeft 5 mensen aangehouden na de gijzeling van een 33-jarige man in Tiel. Speciale eenheden vielen gistermiddag een woning binnen en bevrijdden het slachtoffer. 4 verdachten werden er ook direct opgepakt. Een 5e verdachte werd later een paar honderd meter verderop aangehouden. Het zijn een 41-jarige man met onbekende woonplaats, een 43-jarige man uit Beekbergen, een man van 25 uit Ochten en 2 mannen van 31 en 41 uit Tiel. De politie onderzoekt de gijzelingzaak. De Nederlandse coronavaccinatie kwam traag op gang doordat er geen alternatief plan klaar lag. Dat bleek vandaag tijdens de parlementaire enquête over de coronacrisis. Volgens oud-RIVM-directeur Van Delden zette Nederland te lang in op vaccineren via huisartsen en op het AstraZeneca-vaccin. Daardoor werd pas later overgeschakeld op grootschalige priklocaties van de GGD. Oud-topambtenaar Sonnema zei liever de coronamaatregelen nog langer te willen vasthouden vanwege de Delta-variant. De Duitse regering heeft de begroting voor volgend jaar goedgekeurd met fors hogere uitgaven aan defensie. Berlijn wil 110 miljard euro investeren in defensie, waarvan een deel bestemd is voor steun aan Oekraïne. De plannen gaan ook uit van nieuwe leningen en het inzetten van een deel van het klimaatfonds om begrotingstekorten op te vangen. De Duitse begroting stuit nu al op kritiek vanwege de oplopende staatsschuld en de verschuiving van klimaatgeld. In het najaar wordt erover gestemd. En NAVO-topman Rutte heeft aan de vooravond van de NAVO-top in Ankara gezegd dat de defensieindustrie de snelle stijging van de uitgaven voorlopig niet kan bijbenen. Volgens Rutte investeren Europese NAVO-landen en Canada al zoveel extra in defensie dat de industrie nu zijn maximale productiecapaciteit heeft bereikt. Ook het werven van extra militairen kost volgens hem tijd. Canada en de Europese NAVO-landen staken vorig en dit jaar 250 miljard euro extra in hun verdediging, zei Rutte. Het weer helder en droog met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Een auto en een vrachtwagen zijn maandagochtend op elkaar gebotst op de Graaf Hendrik Drielaan in Breda. Bij het ongeval raakte niemand gewond. De auto liep wel zware schade op en is door een berger meegenomen. Handhavers van de gemeente leiden het verkeer om het ongeval heen. De verkeersveiligheid op de Graaf Hendrik Drielaan staat al langer ter discussie. Bewoner Stefan de Graaf is onlangs een petitie gestart om aandacht te vragen voor de situatie in de straat. Volgens hem gebeuren er regelmatig ongelukken en bijna ongelukken, vooral bij de oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. De petitie is inmiddels bijna 270 keer ondertekend. Een auto is zondagavond uit de bocht gevlogen bij knooppunt Prinsenviel op de verbindingsweg tussen de A58 vanuit Etten-Leur naar de A16 richting Rotterdam. De auto botste eerst tegen de vangrail en kwam uiteindelijk midden op de weg tot stilstand. De bestuurster is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De auto is weggesleept. Omdat de vangrail moest worden gerepareerd, werd de verbindingsweg tijdelijk afgesloten. Een handhaver in Breda is zaterdag mishandeld bij een wegafzetting. Dat liet wethouder Eddy Fürster zondagavond weten via sociale media. Hij noemt het waanzinnig dat handhavers regelmatig met geweld te maken krijgen. Volgens BN De Stem is een 35-jarige man uit Oosterhout aangehouden voor de mishandeling. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Fürster meldt dat een maand geleden een vergelijkbaar incident plaatsvond, waarbij eveneens een handhaver werd mishandeld bij een wegafzetting. Dit doet veel met onze mensen, schrijft de wethouder ook nog in het bericht. In het nieuwe coalitieakkoord staat dat het college handhavers naast een wapenstok ook wil gaan uitrusten met pepperspray. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Haven't you heard on the internet, girl?
2: I'm getting out of here.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Franse president Macron is aangekomen in Syrië voor een tweedaags staatsbezoek. Hij is de eerste regeringsleider uit de Europese Unie die het land bezoekt sinds de val van president Al-Assad eind vorig jaar. Macron wil zich inzetten voor een vrij en pluriform Syrië dat alle bevolkingsgroepen respecteert. Zijn bezoek moet ook bijdragen aan het herstel van de internationale betrekkingen met Syrië. De laatste Franse president die het land bezocht was in 2009 Sarkozy. 2 jaar later brak er in Syrië een burgeroorlog uit. Klaus Schwab, de oprichter van het World Economic Forum, heeft in het Zwitserse Genève aangifte gedaan nadat in zijn werkkamer thuis een afluisterapparaat is gevonden. Het werd ontdekt tijdens een veiligheidscontrole in zijn woning, vlakbij de locatie van het World Economic Forum in Genève. Volgens zijn woordvoerder kan het al jaren in de kamer hebben gezeten en daarom is er nu een onderzoek gestart. Schwab kwam zelf eerder al in opspraak en stapte vorig jaar op bij het forum na beschuldigingen van wangedrag. De politie heeft 5 mensen aangehouden na de gijzeling van een 33-jarige man in Tiel. Speciale eenheden vielen gistermiddag een woning binnen en bevrijden het slachtoffer. 4 verdachten werden daar ook direct opgepakt. Een 5e verdachte werd later een paar 100 meter verderop aangehouden. Het zijn een 41-jarige man met onbekende woonplaats, een 43-jarige man uit Beekbergen, een man van 25 uit Ochten en 2 mannen van 31 en 41 uit Tiel. De politie onderzoekt de gijzelingzaak. En NAVO-topman Rutte heeft aan de vooravond van de NAVO-top in Ankara gezegd dat de defensieindustrie de snelle stijging van de uitgaven voorlopig niet kan bijbenen. Volgens Rutte investeren Europese NAVO-landen en Canada al zoveel extra in defensie dat de industrie nu zijn maximale productiecapaciteit heeft bereikt. Ook het werven van extra militairen kost volgens hem tijd. Canada en de Europese NAVO-landen staken vorig en dit jaar 250 miljard euro extra in hun verdediging, zei Rutte. Het weer helder en droog met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De SP-fractie, De SP-fractie in Breda stelt schriftelijke vragen aan het college over de zwemmogelijkheden in de stad. Volgens de partij zijn populaire buitenzwemplekken, zoals de Galdense Meren en openluchtzwembad Wolfslaag, op warme dagen vaak overvol. Ook is zwembad Sonsbeek de hele zomervakantie gesloten vanwege groot onderhoud. De SP wil weten of Breda voldoende betaalbare zwemlocaties heeft en of die eerlijk over de stad zijn verdeeld. Daarnaast vraagt de partij opheldering over het aanspreken van vrouwen die topless zonnen bij de Galdense Meren. Volgens de SP zijn vrouwen door handhavers gewaarschuwd en werd daarbij gedreigd met een boete, terwijl een verbod op topless zonnen volgens de partij niet is vastgelegd in de APV. De SP wil daarom weten op welke juridische grondslag handhavers zich baseren en waarom vrouwen worden aangesproken als er geen duidelijk verbod bestaat. Een auto en een vrachtwagen zijn maandagochtend op elkaar gebotst op de Graaf Hendrik Drielaan in Breda. Bij het ongeval raakte niemand gewond. De auto liep wel schade op en is door een berger meegenomen. Handhavers van de gemeente leidden het verkeer om het ongeval heen. De verkeersveiligheid op de Graaf Hendrik Drielaan staat al langer ter discussie. Bewoner Stefan de Graaf is onlangs een petitie gestart om aandacht te vragen voor de situatie in de straat. Volgens hem gebeuren er regelmatig ongelukken en bijna ongelukken, vooral bij oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. De petitie is inmiddels bijna 270 keer ondertekend. Een handhaver in Breda is zaterdag mishandeld bij een wegafzetting. Dat liet wethouder Eddie Förster zondagavond weten via sociale media. Hij noemt het waanzinnig dat handhavers regelmatig met geweld te maken krijgen. Volgens BN De Stem is een 35-jarige man uit Oosterhout aangehouden voor de mishandeling. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. Förster meldt dat een maand geleden een vergelijkbaar incident plaatsvond, waarbij eveneens een handhaver werd mishandeld bij een wegafzetting. Dit doet veel met onze mensen, schrijft de wethouder. In het coalitieakkoord staat dat het college handhavers naast een wapenstok ook wil uitrusten met pepperspray. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

dat je stoppen moet met je dromen. Dat je wereld vol en smerig is.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
3: Huh?
2: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op pieken en laat je indalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
9: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
8: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
10: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In Rotterdam is een man door de politie neergeschoten toen bleek dat hij een vuurwapen bij zich had. Agenten kwamen in actie na een melding en losten eerst een waarschuwingsschot. Maar toen de man wegrende en niet reageerde op aanwijzingen, werd er gericht geschoten. De man is daarop gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een aangetroffen vuurwapen is in beslag genomen voor verder onderzoek. Zoals gebruikelijk is wanneer politieagenten schoten lossen, onderzoekt de Rijksrecherche het incident. De Turkse hoofdstad Ankara is zwaar beveiligd vanwege de NAVO-top van morgen en woensdag. Ruim 50.000 agenten zijn ingezet en alle belangrijke wegen zijn afgesloten. De Turkse autoriteiten hebben de afgelopen tijd honderden mensen opgepakt, onder wie demonstranten en critici, wat tot zorgen van mensenrechtenorganisaties leidt. Tegelijkertijd probeert Turkije zich op de top te profileren als belangrijke defensiepartner binnen de NAVO. Niet alleen als koper, maar ook als producent. De Franse president Macron is aangekomen in Syrië voor een 2-daags staatsbezoek. Hij is de eerste regeringsleider uit de Europese Unie die het land bezoekt sinds de val van president Al-Assad eind vorig jaar. Macron wil zich inzetten voor een vrij en pluriform Syrië dat alle bevolkingsgroepen respecteert. Zijn bezoek moet ook bijdragen aan het herstel van de internationale betrekkingen met Syrië. De laatste Franse president die het land bezocht was in 2009 Sarkozy. 2 jaar later brak er in Syrië een burgeroorlog uit. En trouwen is dit jaar flink duurder geworden en vooral afhankelijk van de gemeente en de dag waarop je trouwt. Volgens cijfers van trouwsite The Perfect Wedding betaal je op zaterdag en zondag het meest, met zondag als duurste dag. Door de week is trouwen het goedkoopst, al zijn de prijzen ook daar flink gestegen. De verschillen tussen gemeenten zijn groot, van een paar honderd euro tot ruim 1.000 euro voor een ceremonie. En soms is de buurgemeente stukken duurder of juist veel goedkoper. Het weer helder en droog, met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog, met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.
10: Elke week hoor je op dit radiostation de beste symfonische en progressieve rock van de afgelopen decennia. In de Symfo Experience met Ad van Loon.

Welkom bij de Symphonic Experience. Vandaag aflevering 579. We hebben weer een bloemlezing aan symfonische rock de komende 2 uur. Van toen en nu. Het komt allemaal even bij symfonische klassiekers, maar ook mooi nieuw symfonisch werk. We begonnen natuurlijk met een klassieker, Hocus Pocus van Focus. Komt op 10 juli 1971 binnen op 24 in de Daal van de 30, opvolger van House of the King. Een eerste hit in januari 1971. Hocus Pocus komt in de singleversie naar een 12e plaats. Afkomstig van het album Focus 2. Voor Engeland wordt het album omgedoopt in Moving Waves trouwens. Ook internationaal is de single een groot succes. In Groot-Brittannië bereikt Hocus Pocus in februari 1973 de 20e plaats. En in Amerika bereikt een aangepaste Amerikaanse versie op 2 juni 1973 de 9e plaats. In Australië zelfs goed voor een 15e plaats. In de West-Duitsland blijft deze single van Focus helaas steken op 45. Toetsenist Thijs van Leer, gitarist Jan Akkerman, drummer Pierre van der Linden en bassist Cyril Havemans. En het zou niet blij die ene hit blijven, want daarna maakt ze ook nog verschillende tournees. All Around the World Focus. Dat is een goed exportproduct, deze Nederlandse band. Verder met nog een Nederlandse artiest die aardig aan de weg timmert. Zijn 4e album heet Elements of Hope. Ik heb het over Glorious Wolf. Oftewel Ruud Diele, zoals hij bij de Burgerstrand staat ingeschreven. Het album heet Elements of Hope. Omvat een epic die uiteenvalt in 5 delen. Maar ik draai de delen apart. En Elements of Hope is weer een prachtig album. Hij speelt prachtig gitaar. En hij heeft ook een aantal uitstekende gastmuzikanten ingelijfd om het album gestalte te geven. Mooi album en Elements of Hope Part 3 staat nu klaar en dat heet Into the Clouds.

The Last Shore met een hoofdrol voor vocalist Steve Andrew. The Samurai of Prog. Na een aantal albums waarin ze een aantal componisten alle muziek voor een album lieten componeren, zoals Marco Greco, Olivier Lacagna, zijn ze nu teruggekeerd naar een concept met meerdere componisten voor een album. En dat ligt dus wel op zijn plaats om de schijnwerpers te richten op die componisten. Beppe Crovella, Stefano Vicarelli, Octavio Stampala, Alessandro Di Benedetti, Rafael Paccia, Mimo Perry en Marco Greco. En nu komen Chris Engels. Het gaat over de zeven verhalen van Sinbad. De zeeman stamt natuurlijk uit 1001 Nacht, de verzameling sprookjes uit het Midden-Oosten. En dat maakt dan toch een prachtig mooi album. We draaien dus The Last Shore. Schitterend. Dan gaan we naar Emerson, Lake en Palmer. En het titelstuk Trilogy van het gelijknamige album laat perfect horen waar Emerson, Lake en Palmer voor staat. Avontuur, virtuositeit en een unieke mix van klassiek, rock en experiment. Het album is een hoogtepunt binnen de symfonische rock en klinkt vandaag de dag nog steeds fris, krachtig en tijdloos. In 1972 werd het album gemaakt. Het was hun derde studioalbum. Hier is het prachtige nummer Trilogy.

Een van de grootheden uit de symfonische rock, Emerson, Lake en Palmer van de jaren 70. Een prachtige derde album, Trilogy. We draaien de fantastische titelwerk. Ja, ik vind dat nog steeds een van hun mooiste songs van Emerson, Lake en Palmer. Verder met een nieuw album van de band Saris uit Duitsland. En die maakte ook al een aantal albums. Dit is een zesde. Het heet Project of World. En Dirk Akkerman speelt gitaar en toetsen. Mark Arnold op saxofoon. Loes Gunther op basgitaar. Jimmy Keegan, die kennen we ook van Spock's Beard, op drums en percussie. Martin Snella op gitaar. En een geweldige zanger in de persoon van Henrik Wager. Lied en achtergrondzang. Het is een mooi album. Hier en daar ook wat stevig. Maar wel hele mooie symfonische naar neo-symfonische rock. Getinte muziek. Het album Off World, en daarvan draaien we de opener en de titeltrack Off World.

prachtig georchestreerd nummer, als je het aan mij vraagt. Deze band, Saris, uit Duitsland komen ze. En het album heet Project of the World. En we draaien de track Of the World. We gaan er nog meer van draaien. Het is zeker een aanrader. In 2010 maakte David Miner Sion, die ook samenwerkte ooit met Camel, het prachtige album Random Acts of Beauty. Tot slot van het eerste uur draaien we daar een track uit. En die heet Summer's End. En we blijven bij, want hierna zijn we er nog een uur.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Mijn hart stond 8 minuten stil.
4: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
5: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
9: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
10: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De 2 zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Officieel zijn er 856 panden compleet verwoest. Hulpverleners zijn op zoek naar slachtoffers. In Rotterdam is een man door de politie neergeschoten toen bleek dat hij een vuurwapen bij zich had. Agenten kwamen in actie na een melding en losten eerst een waarschuwingsschot. Maar toen de man wegrende en niet reageerde op aanwijzingen, werd er gericht geschoten. De man is daarop gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een aangetroffen vuurwapen is in beslag genomen voor verder onderzoek. Zoals gebruikelijk is wanneer politieagenten schoten lossen, onderzoekt de Rijksrecherche het incident. De Turkse hoofdstad Ankara is zwaar beveiligd vanwege de NAVO-top van morgen en woensdag. Ruim 50.000 agenten zijn ingezet en alle belangrijke wegen zijn afgesloten. De Turkse autoriteiten hebben de afgelopen tijd honderden mensen opgepakt, onder wie demonstranten en critici, wat tot zorgen van mensenrechtenorganisaties leidt. Tegelijkertijd probeert Turkije zich op de top te profileren als belangrijke defensiepartner binnen de NAVO. Niet alleen als koper, maar ook als producent. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de 3e dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
12: Welkom bij Breda Nu.
13: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
12: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
13: Dit is Breda Nu.
14: De Simfo Experience met Ad van Loon. Elke week te beluisteren op diverse radiostations.
15: Check.
14: Facebook.com/Simfo Experience.
16: Facebook.com/Simfo Experience.

Welkom terug bij The Sinful Experience, deel 2. See Emily Play van Pink Floyd was in The Summer of Love van 1967 na Arnold Lane de tweede single voor de Britse progressieve rockband Pink Floyd. Aanvankelijk zou het een non-album single zijn, maar uiteindelijk werd het nummer toegevoegd aan het debuutalbum The Piper at the Gates of Dawn. De classic is geschreven door frontman oprichter Syd Barrett, die de inspiratie voor het nummer gekregen zou hebben, nadat een meisje genaamd Emily opdook in een droom, terwijl hij in een bos lag te slapen na de inname van psychedelische drugs. En Syd Barrett bleef niet lang bij de band, want David Gilmour kwam hem vervangen nadat Syd Barrett door zijn druggebruik steeds minder in staat was om op te treden. See Emily Play werd in de zomer van 1967 de eerste Britse top 10 hit van Pink Floyd. En de Zwitserse toetsenist Beat Zimmerman is het brein achter de nieuwe formatie Unicorn Umbrellas. Hij heeft een rijke muzikale reis achter de rug. In het midden van de jaren 80 formeerde hij de neo-symfoband Carol en richtte zich in de jaren 90 vooral op jazz en fusion. Maar hij keerde terug naar de symfo-rock, want Zimmerman wist Michael Sadler van Saga te strikken om de zang voor zijn rekening te nemen. Sadler tekent bovendien ook voor de teksten van de nummers drummer Todd Sugarman van Styx, Zlatko Perica, ex-Tangerine Dream en bassist René Maurer completeren de band die dus een domicilie heeft in Zwitserland. Nou, er is dus nu een mooi album uitgekomen. Dat heet Every Picture Tells a Story. En het is een hele mooie symfo van het album. Draaien we Open Road.

als een donderslag bij helder hemel kwam in 1983. De band Marillion op de proppen met Street for Yesterday. Wat een prachtig album maakten ze toen onder leiding van de charismatische zanger Fish. En het album was meteen een big hit, met name in Engeland. En was natuurlijk een van de albums die de tweede periode van de symfonische rock inluidde. Nadat het de eerste periode natuurlijk de jaren 70 had beslagen. Goed, mooi om dat Forgotten Sons nog eens te horen met een ja, wat bijtende zang van Fish. Die ook wel zeer geëngageerd was in zijn teksten. Verder met de Oekraïner Anthony Kalugin. Hij speelt keyboards, baspedalen, percussie. Hij zingt en hij doet ook de productie. Hij heeft nu een tweede deel van Omni gemaakt. Het ooit gewoon Omni 2. En dat doen een keur aan grootheden uit de symfonische rock aan Michael Balder. Die op gitaar zit. Jean Pagot van Mystery. Michel Saint-Pierre ook van Mystery. Marco Gloemen, zanger van natuurlijk Sylvan. Ook Yogi Leng van RPWL doet mee. Flower Kings voorman Ryan Stolt. Kortom, een keur aan geweldige muzikanten. Maakte een geweldig album. En wat mij betreft is het ook een aanrader. The Shape of Love draaien.

De Simfo Experience. Elke week 2 uur lang een streling voor je oren. Samenstelling en presentatie, Ad van Loon.

1984. Begin van het cd-tijdperk. Het was een van de eerste cd's die ik kocht. Die ging dan in zo'n bovenlader, weet je wel. Van een bekend Nederlands merk, maar geen reclame maken. En een mooi album, Vulture Culture. Korte popsongs met een symfonisch randje. En dit was The Same Old Song. En werd gezongen door Eric Woolfson. Verder ook vocale bijdrage op het album van Chris Rainbow, Lenny Sekatek, David Payton en natuurlijk ook Colin Blunstone. Er staan nog meer mooie tracks op dit album, Vulture Culture. Verder met The Legacy Pilots, die een prachtig nieuw album hebben gemaakt. Een zesde. Het heet De Camera Obscura. Deel 1 en deel 2. Het is een dubbel album. En het is prachtig. Frank Us is de grote man van de band. Toetsen, gitaar. En hij heeft ook weer een heleboel muzikanten gevraagd om mee te werken aan dit album. Waaronder ook John Mitchell op zang. En die hoor je dadelijk in het nummer wat ik ga draaien. Steve Morse, ook niet de minste, op gitaar. Todd Zuckerman op drums. Peter Revers, die bast ook nog op een nummer. En verder ook Finally George, de Duitser, die ook prachtige, mooie symfonische albums maakt. En nog een aantal van het album De Prijspakker, wat mij betreft. En dat nummer dat heet Afterglow. Omvat alles wat symfonische rock zo mooi maakt. MUZIEK

0: Legacy Pilots, onder leiding van Frank Us, multi-instrumentalist. Wat een prachtig album. Dit nummer werd prachtig gezongen door John Mitchell, die we kennen van Arena en Frost. En het heette Afterglow.
1: Dit is het standaardalbum van de maand.
0: Ja, nieuwe maand, dus ook een nieuw standaardalbum. En ik heb vandaag gekozen voor eentje uit 2004 van de geweldige band IQ. Het album heet Harvest of Souls, zou je denken, omdat daar de epic op staat. Die komt nog aan bod waarschijnlijk. Maar het album heet Dark Matter. Uit 2004, deze geweldige band die prachtige albums maakte door de jaren heen. En eigenlijk exponenten zijn van de symfonische rock deel 2. Die vanaf begin jaren 80 zijn entree deed. Paul Cook op drums en percussie, die laat zich aardig gelden op dit album. Michael Holmes op gitaar, John Jowitt op bas en achtergrondzang. Peter Nichols, prachtige zanger. En Martin Offord op toetsen en achtergrondzang. En Martin Offord, ja, volgens mij zat hij voor het laatst in de band. Want hij was niet zo geporteerd van downloaden en zo. En kon daar allemaal moeilijk tegen. En toen zei hij van, nou, ik stop ermee als toetsenist. Van het album Dark Matter, meteen maar de opener die er wezen mag. En die heet Sacred Sound.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De 2 zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de 3e dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. Een handhaver in Breda is zaterdag mishandeld bij een wegafzetting. Dat liet wethouder Eddy Fürster zondagavond weten via sociale media. Hij noemt het waanzinnig dat handhavers regelmatig met geweld te maken krijgen. Volgens BN De Stem is een 35-jarige man uit Oosterhout aangehouden voor de mishandeling. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Fürster meldt dat een maand geleden een vergelijkbaar incident plaatsvond, waarbij eveneens een handhaver werd mishandeld bij een wegafzetting. Dit doet veel met onze mensen, schrijft de wethouder ook nog in het bericht. In het nieuwe coalitieakkoord staat dat het college handhavers naast een wapenstok ook wil gaan uitrusten met pepperspray. Een auto is zondagavond uit de bocht gevlogen bij knooppunt Prinsenviel op de verbindingsweg tussen de A58 vanuit Etten-Leur naar de A16 richting Rotterdam. De auto botste eerst tegen de vangrail en kwam uiteindelijk midden op de weg tot stilstand. De bestuurster is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De auto is weggesleept. Omdat de vangrail moest worden gerepareerd, werd de verbindingsweg tijdelijk afgesloten. Een auto en een vrachtwagen zijn maandagochtend op elkaar gebotst op de Graaf Hendrik Drielaan in Breda. Bij het ongeval raakte niemand gewond. De auto liep wel zware schade op en is door een berger meegenomen. Handhavers van de gemeente leiden het verkeer om het ongeval heen. De verkeersveiligheid op de Graaf Hendrik Drielaan staat al langer ter discussie. Bewoner Stefan de Graaf is onlangs een petitie gestart om aandacht te vragen voor de situatie in de straat. Volgens hem gebeuren er regelmatig ongelukken en bijna ongelukken, vooral bij de oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. De petitie is inmiddels bijna 270 keer ondertekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. There's a place.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF erkend goed doel.
8: Wat kies jij? Doof? Of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
11: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Een handhaver in Breda is zaterdag mishandeld bij een wegafzetting. Dat liet wethouder Eddy Fürster zondagavond weten via sociale media. Hij noemt het waanzinnig dat handhavers regelmatig met geweld te maken krijgen. Volgens BN De Stem is een 35-jarige man uit Oosterhout aangehouden voor de mishandeling. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Fürster meldt dat een maand geleden een vergelijkbaar incident plaatsvond, waarbij eveneens een handhaver werd mishandeld bij een wegafzetting. Dit doet veel met onze mensen, schrijft de wethouder ook nog in het bericht. In het nieuwe coalitieakkoord staat dat het college handhavers naast een wapenstok ook wil gaan uitrusten met pepperspray. Een auto en een vrachtwagen zijn maandagochtend op elkaar gebotst op de Raadsgraaf Hendrik Drielaan in Breda. Bij het ongeval raakte niemand gewond. De auto liep wel zware schade op en is door een berger meegenomen. Handhavers van de gemeente leiden het verkeer om het ongeval heen. De verkeersveiligheid op de Graaf Hendrik Drielaan staat al langer ter discussie. Bewoner Stefan de Graaf is onlangs een petitie gestart om aandacht te vragen voor de situatie in de straat. Volgens hem gebeuren er regelmatig ongelukken en bijna ongelukken, vooral bij de oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. De petitie is inmiddels bijna 270 keer ondertekend. Een auto is zondagavond uit de bocht gevlogen bij knooppunt Prinsenviel op de verbindingsweg tussen de A58 vanuit Etten-Leur naar de A16 richting Rotterdam. De auto botste eerst tegen de vangrail en kwam uiteindelijk midden op de weg tot stilstand. De bestuurster is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De auto is weggesleept. Omdat de vangrail moest worden gerepareerd, werd de verbindingsweg tijdelijk afgesloten. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd